0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen hebben het gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanes op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen heeft het gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanes op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit een westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met nieuws van Radio Rijnmond. De verstoring van het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land gaat toch nog weer langer duren. Spoorbeheerder ProRail denkt nu dat er pas vanaf dinsdag treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht, Breda en verder richting Zeeland en Brabant. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. De problemen ontstonden na een grote storing aan de spoorinfrastructuur bij Rotterdam. Volgens de vorige prognose zouden de treinen morgenochtend weer gaan rijden. Dat is nu dus bijgesteld naar dinsdag. Op de hoofdweg in Rotterdam is een auto tegen een boom gereden en daarna op het dak beland. Eén inzittende raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. Een berger heeft de auto weer afgevoerd. Door het ongeval was de hoofdweg vanaf de A20 richting de Koningslaan een tijd afgesloten. Een auto is vannacht uitgebrand op een parkeerplaats aan de Merenweg in Bleiswijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit daar in Bleiswijk. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. Wekenlang was het een publiek geheim. Oud-Spartaan Denzel Dumfries verruilt het Italiaanse Internationale voor Real Madrid. De 30-jarige Dumfries, rechtsachter in het Nederlands elftal, heeft een contract getekend dat de Rotterdammer tot medio 2030 verbindt aan de Spaanse club. Tot slot het weer. Bewolkt, maar ook wat zon en het blijft droog. Middagtemperatuur 22 graden. Morgen trekken in de ochtend wolkenvelden over de regio, vooral in de middag en avond zonnige periode en wat warmer dan vandaag, zo'n 24 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: bad memories.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen heeft het gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers. Die zijn getraind om kades op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken. Vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie bijna verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen. Een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon. Een zwakke wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen, maximaal rond de 30 tot 31 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in Rotterdam-Vreewijk is brand geweest aan het Weipad gisteravond. Het vuur begon op de eerste verdieping, maar hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het huis is van binnen helemaal zwart geblakerd door het vuur en bewoners konden vannacht niet thuis slapen. De schade in het huis is groot. De buren aan het Weipad moesten gisteravond ook hun huis uit, maar zij konden na een tijdje wel terug naar huis. Een auto is in Rotterdam-Delfshaven hard tegen een paal gereden op de Westzeedijk gisteravond. De auto raakte zwaar beschadigd door de klap en in de voorruit zit een gat op de plek van de bijrijder. Er zouden 3 mensen in de auto hebben gezeten die volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. In de auto was veel bloed te zien. Het is niet bekend hoe het kon misgaan op de Westzeedijk gisteravond. Ook vandaag rijden er nog de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Vorige week was er brand in kabels bij het Feyenoordstadion en de schade is veel moeilijker te repareren dan verwacht. Er zijn honderden kabels uitgebrand door kortsluiting die allemaal vervangen moeten worden. Het is al de 5e keer dat het is uitgesteld wanneer de treinen weer kunnen rijden. NS en ProRail hopen dat het morgenochtend weer kan. En op het WK voetbal is Engeland door naar de kwartfinale. De Engelsen waren met 3-2 te sterk voor Mexico in een wedstrijd die een uur later begon door zware regenval. Engeland moest bijna de hele tweede helft met een man minder spelen na rood voor Kwanza. Gisteravond werd ook Brazilië uitgeschakeld. Noorwegen was met 2-1 te sterk door 2 goals van Erling Haaland. Neymar kondigde na de uitschakeling zijn vertrek aan bij Brazilië. Het weer vanmorgen is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag veel zon, het wordt 25 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht koelt het af tot 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Wat opvalt is de A7, Hoorn richting Den Oever. Bij Albakerk is de weg dicht, dat komt door een ongeluk. Verkeer kan er wel langs via het tankstation en je hebt 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een half uur op onthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten op onthoud door wegwerkzaamheden. En op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij Leusden-Zuid 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws

0: won't ever leave you.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanes op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 5 juli. Vandaag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt vanmiddag rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 16 tot 17 graden. Bij een zwakke wind uit de westelijke richting. Morgen een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit de westelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op dinsdag komt in de situatie weinig verandering. Zon en stapelwolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het westen, een minimumtemperatuur van 17 en een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Op woensdag is er vrij veel zon, een zwakke wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur van zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag krijgen we weer een aantal behoorlijk warme dagen. De temperatuur gaat weer richting de tropische grens van 30 graden bij een zwakke tot matige wind die waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het blijft overal droog. Ook volgend weekend lijkt het overwegend droog te blijven met hoge temperaturen. Maxima rond de 30 tot 31 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Dat merk je onder andere op de A15, Gorkum richting Europoort. Bij knooppunt Vaanplein ging het mis. De weg is daar dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Maar daardoor heb je 10 minuten vertraging. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg een half uur oponthoud. De A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk, 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In een huis in Rotterdam-Vreewijk is brand geweest aan het Weipad gisteravond. Het vuur begon op de eerste verdieping, maar hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het huis is van binnen helemaal zwart geblakerd door het vuur en bewoners konden vannacht niet thuis slapen. De schade in het huis is groot. De buren aan het Weipad moesten gisteravond ook hun huis uit, maar zij konden na een tijdje wel terug naar huis. Een auto is in Rotterdam-Delfshaven hard tegen een paal gereden op de Westzeedijk gisteravond. De auto raakte zwaar beschadigd door de klap en in de voorruit zit een gat op de plek van de bijrijder. Er zouden 3 mensen in de auto hebben gezeten die volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. In de auto was veel bloed te zien. Het is niet bekend hoe het kon misgaan op de Westzeedijk gisteravond. Ook vandaag rijden er nog de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Vorige week was er brand in kabels bij het Feyenoordstadion en de schade is veel moeilijker te repareren dan verwacht. Er zijn honderden kabels uitgebrand door kortsluiting die allemaal vervangen moeten worden. Het is al de 5e keer dat het is uitgesteld wanneer de treinen weer kunnen rijden. NS en ProRail hopen dat het morgenochtend weer kan. En op het WK voetbal is Engeland door naar de kwartfinale. De Engelsen waren met 3-2 te sterk voor Mexico in een wedstrijd die een uur later begon door zware regenval. Engeland moest bijna de hele tweede helft met een man minder spelen na rood voor Kwanza. Gisteravond werd ook Brazilië uitgeschakeld. Noorwegen was met 2-1 te sterk door 2 goals van Erling Haaland. Neymar kondigde na de uitschakeling zijn vertrek aan bij Brazilië. Het weer vanmorgen is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag veel zon, het wordt 25 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht koelt het af tot 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk en door werkzaamheden is het nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Merk je op de A15, Gorkum richting Europoort. Tussen Papendrecht en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar dat kost je 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. Dan de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk 50 minuten vertraging. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 6 juli. Na een bewolkte start volgen vandaag flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het vanmiddag rond de 26 graden worden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog een stuk warmer. Donderdag waait er een zwakke wind uit het noordoosten. Er is veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur rond de 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. Veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 30 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een 30 minuten vertraging. Dan de A15, Gorkum richting Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken op 50 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. Op de A16 de andere kant op richting Breda, bij Ridderkerk een uur vertraging. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, bij Barendrecht 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Vlaardingen werd een man van 20 dit weekend betrapt op rijden onder invloed. Hij was zo dronken dat hij agenten bijna ondersteboven reed. Op het politiebureau bleek dat de man pas net zijn rijbewijs had. Dat kon hij meteen inleveren. Niet voor later zagen agenten hem weer rijden. Toen had de man een veel groter probleem. Hij kreeg nog een paar boetes, maar deze keer werd ook zijn auto in beslag genomen. Een auto is in Rotterdam-Delfshaven hard tegen een paal gereden op de Westzeedijk gisteravond. De auto raakte zwaar beschadigd door de klap en in de vooruit zit een gat op de plek van de bijrijder. Er zouden 3 mensen in de auto hebben gezeten, die volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. In de auto was veel bloed te zien. Het is niet bekend hoe het kon misgaan op de Westzeedijk gisteravond. De wolf mag binnenkort misschien sneller worden afgeschoten. Het kabinet werkt aan plannen om dat mogelijk te maken, maar wel onder strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld als een wolf mensen heeft aangevallen, als ze agressief zijn, of wanneer in een periode van 2 weken meerdere keren paarden of vee worden aangevallen. Op sommige momenten moet het ook makkelijker worden om een wolf weg te jagen met bijvoorbeeld licht en geluid. En met de trein van Rotterdam naar Dordrecht of Breda gaat ook vandaag nog niet gebeuren. Vorige week was er brand in kabels bij Rotterdam Stadion en de schade is nog steeds niet hersteld. Dat is moeilijker dan gedacht. Honderden kabels moesten worden vervangen na kortsluiting. NS en ProRail hebben al meerdere keren een nieuwe datum genoemd waarop de treinen weer zouden gaan rijden. Morgenochtend hopen ze dat het wel weer kan. Het weer vanmorgen is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag veel zon, het wordt 25 graden. Ook vanavond en vannacht is het zonnig. Vannacht koelt het af tot 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden erg druk op de wegen naar Rotterdam. Het begin op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Het knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en knooppunt Ridderkerk 3 kwartier vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, bij knooppunt de Brechtseplein een uur op onthoud. De andere kant op de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk een uur vertraging. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein door wegwerkzaamheden nu 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa! Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanes op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 6 juli. Na een bewolkte start volgen vandaag flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het vanmiddag rond de 26 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog een stuk warmer. Donderdag waait er een zwakke wind uit het noordoosten. Er is veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur rond de 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. Veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 30 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar het is nog steeds druk rond Rotterdam. Dat merk je op de A16, Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 25 minuten vertraging. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein, 25 minuten oponthoud. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen Willemstad en Rotterdam-Zuidplein, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In het centrum van Vlaardingen werd een man van 20 dit weekend betrapt op rijden onder invloed. Hij was zo dronken dat die agenten bijna ondersteboven reed. Op het politiebureau bleek dat de man pas net zijn rijbewijs had. Dat kon hij meteen inleveren. Niet voor later zagen agenten hem weer rijden. Toen had de man een veel groter probleem. Hij kreeg nog een paar boetes, maar deze keer werd ook zijn auto in beslag genomen. Een auto is in Rotterdam-Delfshaven hard tegen een paal gereden op de Westzeedijk gisteravond. De auto raakte zwaar beschadigd door de klap en in de vooruit zit een gat op de plek van de bijrijder. Er zouden 3 mensen in de auto hebben gezeten, die volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis zijn gebracht. In de auto was veel bloed te zien. Het is niet bekend hoe het kon misgaan op de Westzeedijk gisteravond. De wolf mag binnenkort misschien sneller worden afgeschoten. Het kabinet werkt aan plannen om dat mogelijk te maken, maar wel onder strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld als een wolf mensen heeft aangevallen, als ze agressief zijn, of wanneer in een periode van 2 weken meerdere keren paarden of vee worden aangevallen. Op sommige momenten moet het ook makkelijker worden om een wolf weg te jagen met bijvoorbeeld licht en geluid. En met de trein van Rotterdam naar Dordrecht of Breda gaat ook vandaag nog niet gebeuren. Vorige week was er brand in kabels bij Rotterdam Stadion en de schade is nog steeds niet hersteld. Dat is moeilijker dan gedacht. Honderden kabels moesten worden vervangen na kortsluiting. NS en ProRail hebben al meerdere keren een nieuwe datum genoemd waarop de treinen weer zouden gaan rijden. Morgenochtend hopen ze dat het wel weer kan. Het weer vanmorgen is het bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag veel zon, het wordt 25 graden. Ook vanavond en vannacht is het zonnig. Vannacht koelt het af tot 18 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg doe je er een kwartier langer over. Op de A16, Breda richting Rotterdam, is bij knooppunt Klaverpolder een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. Op de A16, Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk een kwartier oponthoud. En tot slot op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt de Brechtseplein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Why'd it stop?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kades in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kades op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 6 juli. Na een bewolkte start volgen vandaag flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dankzij het uitbundige zonneschijn kan het vanmiddag rond de 26 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximum temperatuur rond de 24 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog een stuk warmer. Donderdag waait er een zwakke wind uit het noordoosten. Er is veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur rond de 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. Veel zon, nauwelijks bewolking, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 30 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis nadat de auto waarin ze zaten tegen een paal reed in Rotterdam-Delfshaven gisteravond. Ging even na 11 uur mis op de Westzeedijk. Er waren geen andere auto's bij betrokken. De auto raakte zwaar beschadigd en in de vooruit zat een gat aan de kant van de bijrijder. De bestuurder werd aangehouden voor rijden onder invloed en het veroorzaken van een zwaar ongeluk. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat er sprake is van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik, hoorden ze van medewerkers.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het kabinet werkt aan nieuwe regels om de wolf sneller te mogen afschieten. Daar zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden, omdat de wolf een beschermde diersoort is. De vergunning kan bijvoorbeeld worden afgegeven als mensen zijn aangevallen of als in korte tijd veel paarden of vee zijn aangevallen door de wolf. Er zouden nu zo'n 14 roedels wolven in Nederland wonen. In onze regio is de wolf nog niet gezien. En wie wil trouwen in de regio is op een doordeweekse dag het meeste kwijt in Lansingerland. Daar kost het €801 om in de echt verbonden te worden. Rotterdam staat op plek 2 met bijna €60 minder. Maassluis is met €330 op een doordeweekse dag het goedkoopst. In het weekend is Rotterdam juist het duurst met dik €1400. In Dordrecht kost het jaarwoordje dan €1200. Het weer, op steeds meer plaatsen komt de zon door. Het wordt 25 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen is het ook zonnig en droog. Dan wordt het 22 tot 25 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen heeft het gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 6 juli. Na een bewolkte start volgen vandaag flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog. En er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het vanmiddag rond de 26 graden worden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog een stuk warmer. Donderdag waait er een zwakke wind uit het noordoosten. Er is veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur rond de 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. Veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 30 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis nadat de auto waarin ze zaten tegen een paal reed in Rotterdam-Delfshaven gisteravond. Ging even na 11 uur mis op de Westzeedijk. Er waren geen andere auto's bij betrokken. De auto raakte zwaar beschadigd en in de voorruit zat een gat aan de kant van de bijrijder. De bestuurder werd aangehouden voor rijden onder invloed en het veroorzaken van een zwaar ongeluk. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat er sprake is van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik, hoorden ze van medewerkers.
2: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Het is op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het kabinet werkt aan nieuwe regels om de wolf sneller te mogen afschieten. Daar zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden, omdat de wolf een beschermde diersoort is. De vergunning kan bijvoorbeeld worden afgegeven als mensen zijn aangevallen of als in korte tijd veel paarden of vee zijn aangevallen door de wolf. Er zouden nu zo'n 14 roedels wolven in Nederland wonen. In onze regio is de wolf nog niet gezien. En wie wil trouwen in de regio is op een doordeweekse dag het meeste kwijt in Lansingerland. Daar kost het €801 om in de echt verbonden te worden. Rotterdam staat op plek 2 met bijna €60 minder. Maassluis is met €330 op een doordeweekse dag het goedkoopst. In het weekend is Rotterdam juist het duurst met dik €1400. In Dordrecht kost het jaarwoordje dan €1200. Het weer, op steeds meer plaatsen komt de zon door. Het wordt 25 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen is het ook zonnig en droog. Dan wordt het 22 tot 25 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 6 juli. Na een bewolkte start volgen vandaag flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het vanmiddag rond de 26 graden worden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog een stuk warmer. Donderdag waait er een zwakke wind uit het noordoosten. Er is veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur rond de 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. Veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 30 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Er is iemand opgepakt voor een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam in de nacht na Kitty Kottie vorige week. Het is een 40-jarige Rotterdammer. Hij werd zaterdag aangehouden. Bij de schietpartij vorige week raakte een 36-jarige Rotterdammer gewond. Hij zou geraakt zijn in zijn nek en been. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. De 15-jarige jongens die gisterochtend met een auto verongelukten in Brabant kwamen terug van een feestje. Ze hadden de auto van een familielid gepakt, maar die wist nergens van. Op de plek van het ongeluk hebben vrienden en familie van de jongens bloemen en kaarsen neergelegd. Op hun school komt ook een herdenking, op de laatste schooldag voor de vakantie. In het zuiden van Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Een gebied zo groot als een derde van Rotterdam staat in brand en het blussen is zeer moeilijk. Daarvoor is brandweer uit heel Frankrijk opgeroepen. Vakantieverkeer dat vanuit Nederland naar Spanje rijdt via de Middellandse Zee heeft volgens de ANWB op dit moment geen last van de bosbranden. En in België zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt, net over de grens bij Maastricht. In een groepchat op TikTok ging het over een aanval met chemische stoffen en om de school in brand te steken. Er werd ook verwezen naar schoolshootings in Amerika. De jongeren werden vorige maand al opgepakt met hulp van telecomproviders die konden zien waar vandaan de post gestuurd werden. Het weer, het is zonnig en droog met 25 of 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij 22 tot 25 graden. De dagen daarna gaan de temperaturen richting de 30. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 6 juli. Na een bewolkte start volgen vandaag flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het vanmiddag rond de 26 graden worden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog een stuk warmer. Donderdag waait er een zwakke wind uit het noordoosten. Er is veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur rond de 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. Veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 30 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Er is iemand opgepakt voor een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam in de nacht na Kitty Kottie vorige week. Het is een 40-jarige Rotterdammer. Hij werd zaterdag aangehouden. Bij de schietpartij vorige week raakte een 36-jarige Rotterdammer gewond. Hij zou geraakt zijn in zijn nek en been. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. De 15-jarige jongens die gisterochtend met een auto verongelukten in Brabant kwamen terug van een feestje. Ze hadden de auto van een familielid gepakt, maar die wist nergens van. Op de plek van het ongeluk hebben vrienden en familie van de jongens bloemen en kaarsen neergelegd. Op hun school komt ook een herdenking, op de laatste schooldag voor de vakantie. In het zuiden van Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. Een gebied zo groot als een derde van Rotterdam staat in brand en het blussen is zeer moeilijk. Daarvoor is brandweer uit heel Frankrijk opgeroepen. Vakantieverkeer dat vanuit Nederland naar Spanje rijdt via de Middellandse Zee heeft volgens de ANWB op dit moment geen last van de bosbranden. En in België zijn 6 minderjarigen opgepakt die een aanslag wilden plegen op een school in Hasselt, net over de grens bij Maastricht. In een groepchat op TikTok ging het over een aanval met chemische stoffen en om de school in brand te steken. Er werd ook verwezen naar schoolshootings in Amerika. De jongeren werden vorige maand al opgepakt met hulp van telecomproviders die konden zien waar vandaan de post gestuurd werden. Het weer, het is zonnig en droog met 25 of 26 graden. Ook vanavond is het zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen wordt weer een zonnige en droge dag bij 22 tot 25 graden. De dagen daarna gaan de temperaturen richting de 30. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 6 juli. Na een bewolkte start volgen vandaag flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het vanmiddag rond de 26 graden worden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden. En waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog een stuk warmer. Donderdag waait er een zwakke wind uit het noordoosten. Er is veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur rond de 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. Veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 30 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De jonge moeder die eind vorig jaar op het Kralingse Plein in Rotterdam werd doodgeschoten achter het stuur van haar auto, is na de beschieting met haar wagen met 130 km per uur tegen de betonnen rand van het verkeersplein geklapt. Dat is gebleken tijdens de reconstructie begin vorige maand door justitie. Toen is de beschieting nagespeeld. Volgens justitie ziet het er naar uit dat het slachtoffer een vuurwapen vast had en dat de verdachte dat uit haar handen wilde trekken. Daarbij zou het pistool zijn afgegaan. De nabestaanden van het slachtoffer zijn er niet van overtuigd dat de dood van de vrouw een ongeluk was. De volgende zitting in de zaak is op 2 oktober en de inhoudelijke behandeling in januari. Het tunneltje op de Schravendijk Walvoorde Maastunnel in Rotterdam is weer vrij. Vanochtend knalde daar een Flixbus tegenaan. De internationale bus is daarbij flink beschadigd geraakt. Maar het viaduct is nog veilig begaanbaar, zo is gebleken uit de tunnelinspectie, zegt de gemeente Rotterdam. De Flixbus kon zelf achteruit rijden en is onder begeleiding naar de garage gebracht. Bij de klap raakte niemand gewond, zaten geen passagiers in de internationale bus. De Belgische politie heeft 6 tieners opgepakt die op TikTok hadden gedreigd met een aanslag op hun school in Belgisch Limburg. Het gebeurde al vorige maand, zo is nu bekend geworden. In een TikTok-groep dreigden de scholieren met brandstichting en een aanval met chemische stoffen. En ook hadden ze het met elkaar over schoolshootings. Dankzij internetproviders kon de politie erachter komen wie de tieners waren. Het Belgische Openbaar Ministerie zet het onderzoek voort en de tieners die zitten nog vast. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. De militante groepering zegt zo de volgende stap in het vredesproces mogelijk te willen maken. Het bestuur zou in handen moeten komen van een comité zonder politieke achtergrond. De stap maakt deel uit van het 20-puntenplan dat Hamas en Israël afgelopen oktober overeenkwamen. Daarin staat ook dat Gaza een gederadicaliseerd en terreurvrij gebied moet worden. Hamas mag er geen enkele politieke of militaire rol meer spelen. Over eventuele ontwapening van Hamas, dat is een eis van Israël, heeft de groepering vandaag geen toezeggingen gedaan. Het weer, mooi weer met zon. Droog, 26 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt dan niet verder af dan 17 graden. Morgen periode met zon. Overal droog, 22 graden aan zee. Landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen heeft het gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 6 juli. Na een bewolkte start volgen vandaag flinke zondagperioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En dankzij de uitbundige zonneschijn kan het vanmiddag rond de 26 graden worden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 17 graden. En morgen overdag een afwisseling van zon en wolken, overal droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting en een maximumtemperatuur rond de 24 graden. Op woensdag zijn er flinke zonnige perioden en waait dan een zwakke wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog een stuk warmer. Donderdag waait er een zwakke wind uit het noordoosten. Er is veel zon, weinig bewolking. Een minimumtemperatuur rond de 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 28 tot 29 graden. Vrijdag, zaterdag en zondag wordt het op veel plaatsen tropisch warm. Veel zon, nauwelijks bewolking. Een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. En een maximumtemperatuur rond de 30 graden.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. 2/3 van alle inwoners van Rotterdam en omgeving is enigszins voorbereid op crisissituaties, blijkt uit onderzoek van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De helft van de inwoners van de 13 gemeenten binnen de veiligheidsregio heeft een noodpakket in huis. De rest heeft zich op een andere manier voorbereid. Maar het aantal mensen dat binnen het gezin of met buren een noodplan maakt, blijft nog achter. De veiligheidsregio wil de komende tijd meer aandacht voor afspraken die mensen maken over wie bijvoorbeeld de kinderen ophaalt of wie een noodradio in huis heeft. Vooral mensen die niet zo goed in taal zijn blijven nog achter, blijkt uit onderzoek. Een Rus die 5 jaar geleden uit de gevangenis van Gent ontsnapte met een vorkheftruc blijkt inmiddels vast te zitten in Nederland, melden Belgische media. De gevangene kreeg in augustus 2021 een heftruc aan de praat met een koffielepeltje. Hij reed tot vlakbij het dak, zette de heftruc in de hoogste stand en klom via het dak de vrijheid tegemoet. De Rus zat vast voor gewelddadige overvallen en een gijzeling met foltering. Zoektochten leverden destijds niks op, maar naar nu blijkt zit de man sinds kort in ons land in voorarrest. Waarvoor en waar is niet bekendgemaakt. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. De militante groepering zegt zo de volgende stap in het vredesproces mogelijk te willen maken. Het bestuur zou in handen moeten komen van een comité zonder politieke achtergrond. De stap maakt deel uit van het 20-puntenplan dat Hamas en Israël afgelopen oktober overeenkwamen. Daarin staat ook dat Gaza een gederadicaliseerd en terreurvrij gebied moet worden. Hamas mag er geen enkele politieke of militaire rol meer spelen. Over eventuele ontwapening van Hamas, een eis van Israël, heeft de groepering vandaag geen toezeggingen gedaan. En koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat dan ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat nog in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van koning Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Het weer, mooi weer met zon, droog, 26 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is het overwegend helder en dan wordt het een graad of 17. Morgen opnieuw, periode met zon, overal droog. Dan wordt het 22 graden aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is behoorlijk veel drukker dan gebruikelijk. Komt door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. Bijna 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. A2 Amsterdam Den Bosch bij Alfred Everdingen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Op de A16 Breda Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file en een half uur vertraging. Dat heeft weer te maken met de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook door werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Dat is bij knooppunt Everdingen 9 kilometer file. Slecht wegdek van de A50 vanuit Arnhem naar Os. 12 kilometer file daardoor tussen knooppunt Valburg en Ravenstein met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanes op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de eerste verwachting van maandagmiddag 6 juli. Vandaag waren er wolkenvelden en zonnigperiode. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 26 graden. De komende nacht koelt het af naar zo'n 17 tot 18 graden. Dus een vrij zachte nacht. En morgen overdag hebben we wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De aangevoerde lus is een tikkeltje minder warm dan vandaag. Het wordt rond de 24, lokaal 25 graden. Op woensdag zien we flinke zonnige periode. Ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het noordwesten. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 16 graden. En woensdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden. Weinig wolken. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op vrijdag veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 16 graden en de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. En dat geldt ook voor zaterdag. Veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een nachttemperatuur van 17 graden. En overdag wordt het maximaal rond de 30 graden.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB.
4: Belooft een drukke spits te worden. Het is nu al drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden, recreatieverkeer tegen de 600 kilometer file al bij elkaar. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 van knooppunt Terbrechtseplein een 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A20 is de vertraging bijna een half uur. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout-Oost een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Vanaf Utrecht-Noord 15 kilometer file en drie kwartier vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A73 dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Rijkenvoort. 6 kilometer file en 25 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De twee hoofdverdachten in de Rotterdamse goudroof blijven weg tijdens hun rechtszaak. De twee Limburgers verblijven in Dubai, waar ze al 7 jaar wonen. In 2019 zouden de twee 475 goudstaven en 22.000 gouden munten hebben gestolen uit het voormalig HBU-bankgebouw aan de Coolsingel in Rotterdam. Dat komt neer op een buit die vandaag de dag 100 miljoen euro waard is. Justitie heeft jarenlang onderzoek gedaan. Pas vorig jaar kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. Steeds bleven de verdachten weg. Als eind dit jaar de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld, zal dat ook zonder de Limburgers zijn, want de twee zijn bang dat ze eenmaal in Rotterdam worden aangehouden, zegt hun advocaat. Meer dan 100 leerlingen van een school in Rotterdam-Charloos hebben vanmiddag de schooldag eerder afgesloten na brand in de keuken van de basisschool aan de Sommelsdijkstraat. Op een kookplaat stond een plastic flesje en dat was gaan branden. Er kwam veel rook bij vrij, waarop de school alle leerlingen evacueerde. De brandweer had het vuur snel uit, maar daarna moest er nog worden geventileerd. En omdat de schoolmiddag toch al zo'n beetje om was, zijn de leerlingen naar huis gestuurd. 2/3 van alle inwoners van Rotterdam en omgeving is enigszins voorbereid op een crisissituatie. Blijkt uit onderzoek van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De helft van de inwoners van de 13 gemeenten binnen de veiligheidsregio heeft een noodpakket in huis. De rest heeft zich op een andere manier voorbereid. Maar het aantal mensen dat binnen het gezin of met buren een noodplan maakt, blijft achter. De veiligheidsregio wil de komende tijd meer aandacht voor afspraken die mensen onderling maken over wie bijvoorbeeld de kinderen ophaalt of wie een noodradio in huis heeft. Vooral mensen die niet zo goed in taal zijn blijven nog achter, blijkt uit onderzoek. Feyenoord verplaatst de Kuiperrun naar zondag 13 september. Het hardloopevenement in en rond het stadion kon eind vorige maand niet doorgaan vanwege de hitte. Half september gaat de Kuiperrun dus in de herkansing. De routes voor de verschillende afstanden blijven hetzelfde. En alle mensen die zich voor afgelopen maand hadden opgegeven zijn overgezet naar de nieuwe datum. Wie niet mee kan doen op 13 september, die kan binnen 2 weken teruggave aanvragen van het inschrijfgeld van €30. Maar doneren aan de Feyenoord Foundation kan ook. Het weer, het is mooi weer, 26 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 17. Morgen weer periode met zon. Het is overal droog dan. Het wordt 22 graden aan zee, land in maart 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB.
3: De drukke avondspits. We zijn net de 600 kilometer file gepasseerd. De meeste files in de Randstad, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant is het druk. 3 rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Politieactie bij Hoofddorp. 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden aan de A20 11 kilometer file op de A16... tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein met 40 minuten vertraging. Op de A20 zelf vanuit Gouda en Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein bij 6 kilometer en een half uur tijdsverlies. A27 Almere-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. En er moet nog aan de weg gewerkt worden. Op de A50 van het wegdek is daar erg slecht. Vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Inmiddels 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. Daarom door een snelheidsbeperking. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van maandagmiddag 6 juli. Vandaag waren wolkenvelden en zonnigperioden. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 26 graden. De komende nacht koelt het af naar zo'n 17 tot 18 graden. Dus een vrij zachte nacht. En morgen overdag hebben we wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De aangevoerde lucht is een tikkeltje minder warm dan vandaag. Het wordt rond de 24, lokaal 25 graden. Op woensdag zien we flinke zonnige perioden. Ook een paar mooie weerwolken. Het blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het noordwesten. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 16 graden. En woensdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, weinig wolken, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op vrijdag veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 16 graden en de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. En dat geldt ook voor zaterdag. Veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting, een nachttemperatuur van 17 graden en overdag wordt het maximaal rond de 30 graden.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. De meeste files in Randstad, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant is het druk. Tegen de 700 kilometer file zitten we nu aan. Zo heb je een half uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Knooppunt Terbrechtseplein staat 13 kilometer file met een half uur vertraging. Zoals gezegd, file wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat voor knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer met ook een half uur tijdsverlies. Drie kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Langzaam rijden daarover 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Die file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout. Kwartier vertraging na een ongeluk daar. En op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij knooppunt De Hocht 7 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Capelle. Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vastzit voor meerdere zedenmisdrijven in Spijkenisse is een inwoner van die plaats, heeft de politie gezegd. De man van 35 kon vrijdagavond worden aangehouden, onder meer na een melding op Burgernet. Wat er precies is gebeurd, wil de politie niet zeggen met het oog op de privacy van de slachtoffers. 1-2 journalisten zeggen dat het om 3 verschillende misdrijven zou gaan. De 35-jarige inwoner van Spijkenisse hoort morgen over genoeg bewijs tegen de mis om hem langer vast te houden. De 2 hoofdverdachten in de Rotterdamse goudroof blijven weg tijdens hun rechtszaak. De 2 Limburgers verblijven in Dubai, waar ze al 7 jaar wonen. In 2019 zouden de 2 475 goudstaven en 22.000 gouden munten hebben gestolen uit het voormalig HBU Bankgebouw in de Coolsingel in Rotterdam. Dat komt neer op een buit die vandaag de dag 100 miljoen euro waard is. Justitie heeft jarenlang onderzoek gedaan. Pas vorig jaar kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. Steeds bleven de verdachten weg. Als eind dit jaar de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld, zal ook dat zonder de Limburgers zijn, want de 2 zijn bang dat ze eenmaal in Rotterdam worden aangehouden, zegt hun advocaat. Het kabinet heeft Westland en 9 andere gemeenten op het matje geroepen. Het gaat om de eerste groep gemeenten die tot nu toe te weinig asielopvang regelen. Minister Van der Brink wil van de 10 gemeenten horen welke locatie ze aanwijzen voor een AZC en wanneer de opvang klaar kan zijn. Werken ze ook daarna niet mee, dan kan Van der Brink de gemeente dwingen. Het kabinet regelt dan zelf dat er een COA-locatie komt op kosten van de gemeente, zoals is geregeld in de spreidingswet. Dat is de wet die is bedoeld om de opvang van asielzoekers beter en eerlijker over Nederland te verdelen. Onder leiding van informateur Abu Taleb is in Den Haag een coalitieakkoord bereikt. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK zijn het eens geworden over een nieuw college. Komende vrijdag zetten de partijen hun handtekening. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK hebben bijna 2 maanden onderhandeld. Net als Rotterdam krijgt Den Haag 10 wethouders. 5 voor Hart voor Den Haag, VVD en DENK ieder 2 en 1 voor het CDA. En net als in Rotterdam gaan 2 wethouders in deeltijd werken. Het weer, mooi weer met zon vandaag. Droog, 26 graden. Vanavond en vannacht is het overwegend helder. Minimumtemperatuur vannacht 17 graden. Morgen zon, overal droog. 22 graden aan zee, 25 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. We zijn over het hoogtepunt van deze avondspits heen, die gekenmerkt wordt door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer en vooral drukte in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. 500 kilometer file staat er nog, dat wel. Werkzaamheden op de A20, daardoor file op de A16, Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein 13 kilometer en een half uur vertraging. De vertraging op de A20 is ook een half uur door die werkzaamheden. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt het langzaam tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein. Op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Roosendaal Noord. Bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en het verkeer moet via de af- en oprit. Kost je ruim 20 minuten extra. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 15 kilometer file en een half uur vertraging door de werkzaamheden. Bergingswerkzaamheden. Op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek is maar 1 rijstrook open. Daardoor 6 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En 3 kwartier vertraging heb je ook door een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Bij Tilburg Reeshof de kop van 15 kilometer file. Vanaf Moergestel duurde dus 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kades in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kades op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de eerste verwachting van maandagmiddag 6 juli. Vandaag waren wolkenvelden en zonnigperioden. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 26 graden. De komende nacht koelt het af naar zo'n 17 tot 18 graden. Dus een vrij zachte nacht. En morgen overdag hebben we wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De aangevoerde lucht is een tikkeltje minder warm dan vandaag. Het wordt rond de 24, lokaal 25 graden. Op woensdag zien we flinke zonnige periode, ook een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit het noordwesten. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 16 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige periode, weinig wolken, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Vrijdag veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 16 graden. En de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. En dat geldt ook voor zaterdag. Veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een nachttemperatuur van 17 graden. En overdag wordt het maximaal rond de 30 graden.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Files nemen af. 250 kilometer is er nog over van deze toch wel drukke avondspits. Drukker dan normaal door incidenten en werkzaamheden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam altijd nog een uur vertraging tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 14 kilometer file. Werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. Half uur vertraging vanaf Moordrecht. Half uur vertraging ook op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Dat komt ook door werkzaamheden. 12 kilometer file tussen afrit De Bult en knooppunt Everdingen rijdt het langzaam. En bergingswerkzaamheden houden twee rijstroken van de A28 dicht. Of ik moet zeggen hielden, want ze worden nu net weer vrijgegeven. Op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Haltemerbroek nog wel 8 kilometer file. Vanaf afrit Nieuw-Leusden doe je er 40 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een man van 23 uit Zwijndrecht zit vast voor het maken en het in bezit hebben van kinderporno. De politie verdenkt de Zwijndrechter ook van sextortion. De man zou meisjes en jonge vrouwen online hebben verleid tot het maken van seksueel getinte afbeeldingen. Die dreigde hij vervolgens online te zetten als ze geen nieuwe beelden van zichzelf zouden aanleveren. De zaak kwam aan het rollen na een tip uit het buitenland. De politie vond op de telefoon van de verdachte een grote hoeveelheid aan foto- en videomateriaal. De man is voorgeleid aan justitie en blijft langer in de cel. De man die vastzit voor meerdere zedenmisdrijven in Spijkenisse is een inwoner van die plaats, heeft de politie gezegd. De man van 35 kon vrijdagavond worden aangehouden, onder meer na een melding op Burgernet. Wat er precies is gebeurd, wil de politie niet zeggen, met het oog op de privacy van de slachtoffers. 112 journalisten zeggen dat het om 3 verschillende misdrijven op 1 avond zou gaan. De 35-jarige inwoner van Spijkenisse hoort morgen over genoeg bewijs tegen hem is om hem langer vast te houden. De Schiedamse boa's mogen weer handboeien dragen en mensen aanhouden. Ze waren hun bevoegdheden tijdelijk kwijt als gevolg van een administratieve fout. De gemeente Schiedam was vergeten om de afspraken te verlengen over de bevoegdheden van de boa's. Daardoor mochten ze een tijdje alleen toezicht houden. Het leidde tot vraag in de Schiedamse gemeenteraad. Nou, vanaf vandaag is de bevoegdheid dus weer geregeld en kunnen de boa's in Schiedam hun werk weer volledig uitvoeren. Tadej Pogacar heeft de 3e etappe van de Tour de France gewonnen en ook het geel is voor hem. De Sloveen versloeg in de rit tussen het Spaanse Granollers en Les Angles in Frankrijk de Deense gele truidrager Jonas Vingegaard en Richard Carapaz uit Ecuador. De 4e etappe morgen is een heuvelrit van Carcassonne naar Foix en heeft beklimmingen van de 4e, 3e en 2e categorie. Het weer vanavond en vannacht is overwegend helder. Minimum temperatuur 17 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar we hebben ook af en toe wat bewolking. Blijft overal droog. Het wordt morgen 22 graden aan zee. Landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen af. Er staat nog 89 kilometer file in het land. Zo heb je nog een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein 5 kilometer file. Werkzaamheden ook op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A28 Groningen-Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. En een kapotte auto op de linkerrijstrook op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij afrit Nieuw-Kuik 4 kilometer. De file en een klein kwartiertje op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kades in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kades op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde. De politie was afgekomen op een melding dat er iemand op straat liep met een vuurwapen. De verdachte reageerde niet op waarschuwingen en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. Een man van 23 uit Zwijndrecht zit vast voor het maken en het in bezit hebben van kinderporno. En de politie verdenkt de Zwijndrechter van sextortion. De man zou meisjes en jonge vrouwen online hebben verleid tot het maken van seksueel getinte afbeeldingen. Die dreigde die vervolgens online te zetten als ze geen nieuwe beelden van zichzelf zouden aanleveren. De zaak kwam aan het rollen na een tip uit het buitenland. De politie vond op telefoons van de verdachte een grote hoeveelheid foto- en videomateriaal. Onder leiding van informateur Abu Taleb is in Den Haag een coalitieakkoord bereikt. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK zijn het eens geworden over een nieuw college. Komende vrijdag zetten de partijen hun handtekening. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK hebben bijna 2 maanden onderhandeld. Net als Rotterdam krijgt Den Haag 10 wethouders. 5 voor Hart voor Den Haag, voor VVD en DENK ieder 2 en 1 voor het CDA. En net als in Rotterdam gaan 2 wethouders in deeltijd werken. Feyenoord verplaatst de Kuiperen naar zondag 13 september. Het hardloopevenement in en rond het stadion kon eind vorige maand niet doorgaan vanwege de hitte. Half september gaat de Kuiperen dus in de herkansing. De routes voor de verschillende afstanden blijven hetzelfde. Alle mensen die zich voor de afgelopen maand hadden opgegeven zijn overgezet naar de nieuwe datum. Maar wie niet mee kan doen op zondag 13 september, die kan binnen 2 weken teruggave aanvragen van het inschrijfgeld van €30. Maar het geld doneren aan de Feyenoord Foundation kan ook. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen hebben we een periode met zon. Overal droog. Het wordt 25 graden, aan zee een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: En een hele goede avond. Fijn dat je weer luistert naar IJssel Nieuws. Het programma met de achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Joep Kruithof. Met vandaag in de uitzending wethouder Sjoerd Gijsler over zijn portefeuille. Pieter Weijers over SGP-wethouder Arnold Proost. Kitty Kotti in Capelle. Sluipverkeer in Zuidplas. Zwemmen in Capelle. En nog heel veel meer. Maar we beginnen uiteraard met muziek. Dit is Starships met We Build.

0: Starship met We Built This City. Verkozen tot een van de slechtste nummers uit de jaren 80. Door de lezers van de Rolling Stone. Ja, dan gaan wij door. Want Sjoerd Gijsler zou ook de komende 4 jaar wethouder zijn in Capelle namens Pro. Rob Nieuwveld sprak met hem over zijn portefeuille, die grotendeels gelijk blijft, maar wel een uitbreiding kent. Ook ging het even over het onderwerp van de kliko's, de minicontainers.
1: Ja, Sjoerd Gijsler komt namens Pro weer gewoon terug in het college in Capelle aan de IJssel. Bent u tevreden over hoe het hele proces is verlopen naar het coalitieakkoord wat vandaag gepresenteerd is?
2: Zeker heel tevreden. Het is een heel mooi proces geweest, ook in goede harmonie. Waarbij we eigenlijk als deelnemende partijen elkaar ook echt wel iets gegund hebben. Dat is belangrijk. En uiteindelijk denk ik dat er een heel mooi inhoudelijk akkoord ligt, waarin ook alle drie de partijen zich goed kunnen herkennen. En dat is toch ook een goede basis om 4 jaar met elkaar de stad te gaan besturen. Nou, we hebben nu natuurlijk wonen en duurzaamheid als belangrijke onderwerpen in de portefeuille, waaronder ook afval. Dus die zitten er gewoon bij. Uiteindelijk is dit ook best een zware portefeuille die we nu gekregen hebben. Want we hebben ook een extra wijkwethouderschap erbij gekregen in Fascinatio, naast het wijkwethouderschap in Schenkel. Plus onderwijs, huisvesting, wat we er nog bij gaan doen. Ja, en uiteindelijk moet je dan ook een afweging maken van wat kan. Hè? Wat kun je in een FTE kwijt en in de tijd die je hebt. En je moet het ook goed doen. Ja, dat is het ook heel belangrijk als je misschien ook nog het sociale had willen doen. Ja, dat je keuzes maakt. En ik denk dat dat ook prima belegd is bij de wethouder die daarmee aan de slag gaat zometeen. Ja.
1: Eén wethouder minder, is dat te doen?
2: Ja, ik denk dat het voor de Capelse begrippen wel te doen is. We hadden nu natuurlijk ook part-time wethouders en dat werkte niet altijd even goed. En ik denk dat als je gewoon fulltime aan de slag bent, ja, dan kun je ook gewoon stappen zetten voor de stad. En nou, dan is die commitment voor de volle 100%.
1: Wat heeft u op het onderwerp wonen waarvan u zegt dat moeten we misschien wat scherper neerzetten? De afgelopen periode al gedaan. Wat je geleerd hebt uit die afgelopen 4 jaar. Wat er in het akkoord misschien wat scherper staat. En ik noem even als voorbeeld van hoeveel Capellenaren krijgen er nou voorrang eigenlijk bij het opleveren van woningen?
2: Ja, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. De afgelopen periode zijn we daarmee begonnen. En inmiddels zitten we op ongeveer 42%. Wat we met voorrang toebedelen aan de Capellenaren. En we kunnen wettelijk gezien naar 50%. Ja, we gaan gewoon keihard ons best doen om daar naartoe te werken. En ja, dat we echt die 50% ook halen. Dat 1 op de 2 woningen, in ieder geval van het corporatiebezit, naar Capellenaren gaat. Zodat mensen ook gewoon in de eigen wijk kunnen blijven wonen. Als je op zoek bent naar een woning, als starter. Maar ook als je ouder bent en je kleiner wil gaan wonen, dan is dat ook belangrijk.
1: We zetten in op passende woningen voor ouderen. We zetten in. Is dat voldoende ambitieus?
2: Ik denk dat Capelle een hele grote uitdaging heeft op dat vlak. En daarop inzetten moet je sowieso. En je gaat natuurlijk op de verschillende categorieën die er zijn wat meer inzetten. Dus daar is meer nodig. We hebben bijvoorbeeld 0-treden woningen. Nou, dat is eigenlijk een beetje een basis. Hè, van als je er met een kinderwagen doorheen kunt door de deuren. En dan kan het ook met een rolstoel. Dus ja, daar begin je. Maar uiteindelijk ga je natuurlijk steeds verder. En gaat het ook omdat een stukje zorg dichtbij is. En misschien ook wel in het complex zelf te vinden is. Zodat je dat gewoon dichtbij hebt. En je kunt blijven wonen waar je zit.
1: Hoe is de relatie met bijvoorbeeld havensteden om dit allemaal te realiseren?
2: Ik denk dat de relatie met Havensteden heel goed is. Havensteden is de grootste corporatie in het Capelse op dit moment. En ja, daar zijn we dan ook in zekere zin van afhankelijk. Ze hebben natuurlijk hun eigen woningen die zij moeten onderhouden. En waarmee ze ook kijken hoe kunnen die levensloop bestendig worden. En daar trekken we samen in op.
1: Op duurzaamheidsgebied staat er het een en ander in over energie opwekken in buurten of wijken. En dan delen met elkaar. Dat kun je doen als ondernemers. Maar er is ook een initiatief geweest al om dat misschien als bewoners in een aantal straten te doen. Hoe is die ontwikkeling daarop?
2: Ja, ik denk dat we die ontwikkelingen faciliteren. Ik was laatst bij een WOP-vergadering. En daarin werd een voorbeeld aangehaald van iemand die heel graag met zijn buurtje een mini-warmtenet wilde ontwikkelen. Met een eigen bron. Nou, dat zijn initiatieven, daar kijken we als gemeente naar. Welwillend. Omdat het natuurlijk heel erg mooi is als die bewoners samen eruit komen en een mooie oplossing kunnen presenteren. Hè. Dan is het en haalbaar, maar dan is ook meteen het draagvlak verzekerd als het vanuit de bewoners zelf komt. Dus dat is gewoon belangrijk en dat willen we meer gaan doen in Capelle.
1: En wat is dan het faciliteren? Waar bestaat het uit?
2: Maar in ieder geval ook met kennis. En wij moeten als gemeente zelf ook aan de slag met de warmtetransitie. Dat betekent dat wij ook voor de hele stad een plan moeten gaan maken. En niet in alle buurten is de ontwikkelkracht om er zelf mee aan de slag te gaan. Maar waar die buurten er wel zijn, dan probeer je natuurlijk uiteindelijk die inbreng in dat warmteprogramma te realiseren en op te nemen. Zodat je een soort van synergie krijgt van de bewoners en wat de gemeente doet.
1: Kun je dat ook bijvoorbeeld gaan combineren? Want als in dezelfde buurt een aantal bewoners zeg maar links achter in die straten bezig is om zo'n combinatie te maken, maar ze weten niet dat vier straten verderop het ook gebeurt. Kun je dan ook faciliteren als gemeente?
2: Zeker, en dat gebeurt wel. Want als ik dan refereer aan dat project waar ik het net over had met dat mini-warmtenet. En dan wordt ook breder gekeken dan alleen het eigen straatje. En ook op basis van onze gegevens leveren we dan straten aan van die ook interessant zouden kunnen zijn om erbij te betrekken. Nou, en uiteindelijk komt de bewoner dan wel of niet tot iets moois.
1: Het onderwerp wat in de

0: te verzilveren, bijvoorbeeld op de Milieustraat, hoe we daar beter het gevuil kunnen omgaan. Dat je meer afvalstromen kunt realiseren daar. Dan is er meer scheiding. Ja, dan kom je best wel ver richting die 145 kilo, denken wij. En uiteindelijk moet elk plan moet op draagvlak kunnen rekenen. En dit plan had dat duidelijk niet. En dan moet je ook je knopen tellen.
1: Gaat u dan bijvoorbeeld het afvalstation anders inrichten of meer faciliteren op andere tijden of andere mogelijkheden?
0: Het zijn inderdaad dingen waar we naar kijken. Hè, van wat voor een extra voorzieningen kun je aanbieden. We hebben nu bijvoorbeeld aanhangers. Maar bijvoorbeeld aan een bakfiets zou je nog kunnen denken. Je kunt ook naar de tijden kijken. Maar ook gewoon naar het aantal containers. Hè. We hebben nu bijvoorbeeld x aantal stromen afval die we inzamelen. Nou, dan zouden er zomaar 2 of 3 meer nog kunnen worden.

0: Dennis met Someone to You. Ja, en momenteel zijn ze in Zuidplas aan het vergaderen over debatteren over het coalitieakkoord. Verslaggever Sebastian Barreel is in Zuidplas en sprak voor de vergadering kort met formateur Kees van der Staaij.
1: Ja, vandaag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd in de gemeente Zuidplas. U was formateur. Hoe kijkt u terug op het formatieproces?
2: Nou, ik vond het een mooi, maar ook intensief proces. Mooi omdat je ook wel ziet dat na de verkiezingsstrijd nu partijen met elkaar de verantwoordelijkheid nemen. Ook voor een gemeentebestuur, voor een college. En intensief is er natuurlijk ook, omdat dat ook tijd vraagt om over al die onderwerpen met elkaar goed door te

0: bespreken.
1: Ja, want er waren natuurlijk wel wat spannende onderwerpen. Onder andere de rol is hier een groot onderwerp. Waren dat uitdagingen voor u in het proces?
0: Nou, het was zeker genoteerd dat dat onderwerpen waren. Ook over de financiën, waarvan werd gezegd door de partijen. Daar willen we eerst nog wel even goed met elkaar over doorspreken. Of we elkaar daarin begrijpen voordat we verder gaan. En dat was dus een hele belangrijke eerste stap voordat je eigenlijk verder kon gaan.
1: En u kent de partijen nu een beetje. Ze zijn nader tot elkaar gekomen. Welke kansen biedt deze coalitie?
0: Nou, ik geloof dat met deze coalitie er echt een solide basis gesmeed is voor een stabiel bestuur. Dat het niet alleen gaat om het over tekst op papier eens te worden, maar ook wel in je hele aanpak, in je hele benadering. In hoe hou je elkaar ook vast als het lastig wordt, hebben partijen echt het goede gesprek met elkaar gevoerd. Dus ik ben verwachtingsvol dat dit een solide bestuur gaat opleveren.
2: Ja, van de ene SGP naar de andere, want de SGP in Capelle komt in het college met Arnoud Proos als wethouder. Hij is niet van plan naar Capelle te verhuizen. Hoe belangrijk is dat eigenlijk nog? Ongeveer 1 op de 7 wethouders in Nederland woont niet in de woonplaats waar zij werken. Het is ook onderwerp van gesprek binnen de Vereniging van Wethouders. Rob Nieuwveld ging erover in gesprek met SGP-fractievoorzitter Pieter Weijers.
3: Ja, Pieter Weijers, er blijft toch de discussie nog steeds levendig. Want het is nog geen 14 juli, dan is de wethouder toegevoegd en geïnstalleerd. Mogen we vanuit gaan. Maar je blijft even de discussie houden van waarom is er een SGP-wethouder die niet in Capelle woont. En die ook niet van plan is om in Capelle te gaan wonen. U staat in het Reformatorisch Dagblad in een artikel waar het daar heel flink over gaat. En moet je die regels misschien niet veranderen voor wethouders?
4: Ja, dat klopt. Ik ben door verschillende journalisten de afgelopen weken hierop bevraagd. Die vraag komt toch elke keer weer boven. De wettelijke regel is dat een wethouder woont in de plek waar hij ook wethouder is. Daar kun je ontheffing voor krijgen. De vraag is, ben je alleen maar een goede wethouder als je woont in de plaats waar je ook daadwerkelijk wethouder bent? Dat hoeft wat mij betreft denk ik niet. Het gaat er ook vooral om dat je als wethouderskandidaat goed bent in je vak. En natuurlijk moet je zichtbaar zijn in de gemeente. En dat vergt dan misschien een stapje verder. Het lastige is natuurlijk wel, ja, de wet zegt nog wel steeds, je moet er een ontheffing voor aanvragen.
3: Is het al een gedachte om die wet aan te passen, dat dat wel mogelijk wordt? Want zegt het eigenlijk ook net, de kwaliteit van een wethouder die kan inhouden dat je die uit een andere plek moet houden. Omdat je die of niet in de gelederen hebt, die kwaliteit om wethouder te gaan worden. Of die kwaliteit wel hebt, maar die willen geen wethouder worden vanwege functies die ze bekleden. Tenminste niet als raadslid, maar gewoon in het dagelijks leven anders dan in de politiek. In uw geval zelf ook met een advocatenkantoor.
4: Ja, nee, terecht. Dat is precies het punt waar wij als SGP hier in Capelle ook tegenaan liepen. En waardoor we uiteindelijk bij een wethouder van buiten terecht zijn gekomen. Met overigens in ons geval ook nog het grote voordeel dat we nu een wethouder krijgen op een portefeuille. Die in de vorige gemeente ook had. En dus in die zin ook al gewoon van wanten weet. Dus inderdaad, dat is het risico van de huidige wetgeving. En je zou er inderdaad over kunnen nadenken. Moet die wet op dat punt nog wel zo strak blijven of zou een aanpassing gewend of misschien wel wenselijk zijn? Je zou kunnen nadenken over het helemaal afschaffen van de regel. Je kan ook zeggen, je houdt de regel in stand. Maar geef dan in één keer voor 4 jaar ontheffing. Omdat je aan de voorkant aangeeft, we hebben hier een wethouder, het is een goede kandidaat. Hij heeft de keuze gemaakt om in een andere plek te blijven wonen. 1 keer voeren we daar met elkaar het gesprek over en we geven de ontheffing. En dan ben je er ook voor 4 jaar gewoon klaar mee.
3: Er is een vereniging van wethouders. Hoe denkt die erover?
4: Die zitten eigenlijk wel in dezelfde lijn. Want je refereerde net aan het artikel in het Reformatorisch Dagblad. De directeur van die vereniging werd daarin geïnterviewd. En die zei eigenlijk ditzelfde ook. Die maakte een onderscheid tussen het burgemeestersambt en het wethoudersambt. Ten aanzien van de burgemeester wordt dan gezegd, ja, die moet echt gewoon wonen in de plaats waar die burgemeester is. Je bent burgervader of burgermoeder. Je moet echt tussen de mensen staan. Voor een wethouder ligt dat anders. En die kwamen eigenlijk met diezelfde opmerking van een versoepeling van de wet zou echt wel wenselijk zijn.
3: Maar voordat die door de Tweede en Eerste Kamer in is, zitten we al waarschijnlijk weer in een nieuwe regeerperiode vanaf, even rekenen, 2030.
4: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat gaat niet zo snel in dit land.

0: Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now. Ja, bewoners van de huizen aan de Middelweg in Oud-Verlaat/Zevenhuizen worden gek van al het sluipverkeer. Het levert niet alleen gevaarlijke situaties op, maar ook het woonplezier leidt eronder. Verslaggever Dennis Boom zocht Mark Krijgsman van de belangengroep Oud-Verlaat op en ging met hem in gesprek over dat sluipverkeer.
1: We staan nu op de parkeerplaats bij de Zevenhuizenplas langs de Middelweg. De Middelweg waar wij als belangengroep Oud-Verlaat actie aan het voeren zijn tegen het vele sluipverkeer hier, zoals je nu ziet. Het is eigenlijk sneu dat het zo ver heeft moeten komen. We zijn al zoveel jaren mee bezig. Zeg begin jaren 2000, toen Nessenlanden ontwikkeld werd, zijn wij als belangengroep in overleg gegaan met Nessenlanden, gemeente Rotterdam en Zuidplas. Daar kwam uit, daar was al voorzien van, dit wordt een enorme sluiproute. Hier moeten knippen komen. Rond de spitstijden moet het afgesloten worden. En die jaren is er gewoon niks gebeurd. Elke keer als er een nieuwe wethouder komt bij de gemeente Zuidplas, snij ik dit aan. We zeggen van, daar is helemaal geen overlast. Wacht nog maar even. En de afgelopen keer, stom verbaasd dat hier op een sluipverkeer is. Ze hebben hier ook een... wat speelt in Zuidplas is ook dat er een het agrarisch verkeer van loonwerkers en zo, dat moet ook een plek krijgen. En toen heeft het bestuur bedacht, weet je wat, de Middelweg, dat is een lekkere, rustige weg. Daar moet het maar komen. Nou, dat komt er gewoon bij. Daarvoor hebben ze ook de weg verbreed met reepak, puin uit de bouw. Recent blijkt ook dat daar slakken van de hoogovens verwerkt zouden kunnen zijn. Dat is hier gewoon maar gestrooid in hele dikke pakketten. Afgelopen maanden heeft het niet geregend. Enorme stofwolken langs de weg. Er zijn regels voor bouwplaatsen dat je elke dag moet sproeien als er stof komt. Hè? Want dat is fijn stof en dat is giftig. Nou, een reactie van de gemeente Zuidplas is, nou, wij willen wel één keer per maand sproeien. We hebben geen sproeiwagens gezien. In Brabant, waar dit speelt, waar puin langs de weg wordt gestrooid, komt gelijk een bord, niet harder dan 30 km per uur rijden. Dat komt hier niet. Ja, best triest dat het zo ver heeft moet komen.
2: Wat zijn volgens jullie de beste oplossingen die er kunnen komen?
1: Nou, wat we vooralsnog als belangrijkste, dat het alleen maar toegankelijk is voor bestemmingsverkeer. Alleen de bewoners van Oud-Verlaat en de Rottekade en de Middelweg, die moeten hier kunnen komen. En de rest, die moet maar gewoon op de snelweg blijven.
2: Is er elke dag zoveel verkeer dat hier langskomt?
1: Ja, vooral door de weekse dagen, met name bij de spitstijden. Als onze schoolkinderen naar school gaan met de fiets, dan is hier dit verkeer. Ja. Dus, zeker de laatste weken met het warme weer, ja, dan is er ook extra verkeer vanwege het recreatieverkeer. Goed, maar daarvan weten we dat het duurt een paar dagen en dan is het voorbij. Maar het vele sluipverkeer van de A12 naar de A20, dat is gewoon elke door de weekse dag.
2: En hoe lang speelt dit probleem al precies?
1: Het is eigenlijk ondraaglijk eind vorig jaar, toen de Rottermeerentunnel werd geopend en de nieuwe afrit op de A20... bij Terbregge. Daarvoor, dat hebben we 10 jaar geleden, werd het ook al stukken drukker bij de opening van de Rottermeerentunnel, van de Willem-Koningsbrug over de ringvaart. Daardoor werd deze sluiproute kilometers korter en hoefde je ook niet door de Dorpsstraat in Zevenhuizen. En ja, in 2000... 16 bij de sluiting door de gemeente Rotterdam van de Wolle-Foppenweg. Ja, toen is het begonnen. En toen was het al lastig. Het was de sluipverkeer.
3: Maakt je wel echt boos, hè?
1: Ja, ik zit er... het emotioneert wel, ja. Ik kan me goed, de leuke verhalen uit de geschiedenis, hoe mooi oud verlaat is. Dat, en nu, dat ik hierover vertel, bedenk ik mezelf ook dat ik me daar wel... dat het me opwint, ja. Dat moet ik niet doen, maar... ik kan het wel rustig wel nemen. Ik kan er nog wel om slapen, zou ik het zo zeggen.
3: En uiteindelijk hebben jullie wel een petitie gemaakt, ja. En ingediend bij de gemeente Zuidplas.
1: Ja, ja.
3: Hoeveel handtekeningen hebben jullie daarop gehaald?
1: Nou, bijna alle bewoners. We hebben alle woningen, iets van 53 handtekeningen zijn er opgehaald. En ik moet erbij zeggen, niet iedereen heeft zijn handtekening gezet. En niet omdat die mensen denken dat er geen sluipverkeer is. Die vinden dat het zodanig erg is en dat de gemeente daar niks aan doet, dat ze zelf wel actie ondernemen. En in dit verband, hè, de bewoners van de Wolle-Foppenweg, die hebben ook zelf actie ondernomen. Die hebben ook een paal in de weg gehakt. En ik vrees als de gemeente niet snel actie onderneemt, ja, dat dit ook gaat gebeuren. Dit is onhoudbaar. Hier moet iets gebeuren. En als de gemeente het niet doet, als het niet via de officiële weg doet... Ja, ik ben er niet van, maar ik durf mijn vingers daarvoor niet in het vuur te steken dat alle bewoners dat niet doen.
3: Zou het ook een reden kunnen zijn voor mensen, als er niks aan wordt gedaan, want het speelt al zo ontzettend lang, om weg te gaan uit deze omgeving, om hier te verhuizen?
1: Nou ja, ik denk zeker dat dat kan spelen. De meeste, hier heb je ook best wel nieuwe bewoners. Maar vooral de oude bewoners die hier gesetteld zijn, die hun kinderen en kleinkinderen hier hebben wonen, ja, die zullen dat niet zo snel doen. Maar ik weet het van een medebestuurslid. Ja, die is het zo te zat geworden. Die is naar het oosten van het land vertrokken.
3: Ja. En dat is echt onder meer door het verkeer zelf.
1: Ja. Ja.
3: Wat hoopt u te bereiken met die petitie? Wanneer, ja, wat zou de gemeente moeten doen? Natuurlijk, hè, die dingen die u net heeft aangedragen. Maar als dat niet kan, wat is het minimale wat u verwacht?
1: Nou, we zijn al in gesprek ook met de ambtenaren van de gemeente Zuidplas. En ze hebben al een inrichtingsvoorstel gemaakt. En dat gaat naar onze mening nog te veel uit van het behoud van de regionale route. Want ze willen de weg weer verbreden. He, zodat nog meer auto's kunnen rijden. Ja, en als er meer auto's gaan rijden, dan neemt het ook het verkeer weer toe. Ja. En dat willen we niet. Nee. Dat is in ieder geval een actie dat hier ook 30 km per uur gereden kan worden. En dat er verkeersdrempels komen. Maar de vraag is natuurlijk, ja, als hier verkeersdrempels komen... dat wil de meneer die in die woning tegenover de verkeersdrempel, die wil dat niet. Hè, want dan is het nog meer herrie.
3: Ja.
1: Dus daar moet ook goed over nagedacht worden. En vooral de ambtenaren van de gemeente Zuidplas, die realiseren zich niet hoe druk het hier is. En hoe agressief ook de automobilisten hier rijden. Hè, die al het spuug zat zijn van de files op de snelweg. En dan denken hier even 80 km per uur te kunnen rijden. Ja, en dan moeten ze hier, zij worden hier ook tegengehouden door verkeer. Ja, die worden agressief. En ja, daar hebben wij mee te maken. En dat snappen die mensen van de ambtenaren van de gemeente Zuidplas niet.

0: Ed Sheeran, Bad Habit. Ja, en over slechte gewoontes gesproken, zwemmen in de rivier de IJssel is eigenlijk ook een bad habit. Want het is niet alleen gevaarlijk, maar ook officieel verboden. Maar als het aan het CDA in Capelle ligt, verandert dat. Er zou een officiële zwemlocatie moeten komen. En om daarover te praten zijn in de studio aangeschoven Joas Bergwerf en fractievoorzitter Erik Haring. Welkom heren.
1: Dankjewel.
2: Dank u wel.
0: Ja, maar voor we het over zwemmen gaan hebben, eerst nog iets anders. Want ik heb wat geruchten en aanwijzingen gehoord dat er wat nieuws is omtrent het wijkcentrum Schollevaag. Dat het langer open zou blijven. Weet u daar wat meer van?
1: Jazeker, jazeker. We hebben daar 30 dagen geleden moet ik zeggen, artikel 44 vragen over gesteld aan het college. Omdat wij bezorgd waren over hoe het daar ging lopen. Het zat er een beetje in dat het wijkcentrum, het huis van de wijk moet ik zeggen, dicht zou gaan. Ja, en dat is niet wat wij wilden. Ze hebben daar vragen over gesteld. En in de komende raadsvergadering willen wij eigenlijk een amendement voorstellen. En om daar zekerheid over te krijgen. Die plekken blijven voorlopig even zoals ze zijn. We gaan onderzoek doen wat er zou kunnen. Maar we gaan nog niet vooruitlopen op de beslissingen.
0: Maar dat is een amendement, dus dat is nog niet zeker.
1: Nee, maar daar krijgen we denk ik wel de handen voor op elkaar. We hebben natuurlijk samen met EVC het opgesteld. Jolanda, de Engelsman en ik. En EVC. En we denken wel dat we nu de andere partijen mee kunnen krijgen om te zeggen, ja, daar zijn uitspraken over gedaan, toezeggingen over gedaan. Dus we moeten dit niet te snel handelen. Eerst maar eens even uitzoeken. Wat voor voorzieningen zijn er? Waar is behoefte aan? En hoe kunnen we dat eigenlijk in een mooi plan krijgen?
0: Ja, waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, er zijn nu heel veel verenigingen en clubs die in dat huis van de wijk zitten. In dat wijkcentrum, ik vergis me elke keer. En die worden ongerust. Die zeggen, we horen dat dicht gaat, we horen dat er een kinderlab in komt. Maar dat betekent waarschijnlijk einde oefening voor ons. Dat is onrustig. We willen een betrouwbare overheid. En we willen dat mensen aankunnen van, er zijn toezeggingen gedaan. En die moeten we houden, zeg maar. Daar moeten we ons gestand aan doen. En dat is belangrijk voor de inwoners van Capelle. Je hebt een betrouwbare overheid. Als er plannen worden gemaakt en er wordt inspraak gevraagd en er komt een toezegging, voorlopig gaan we niks veranderen, dan moet je dat ook zo houden.
0: Ja, dus nieuws op komst.
1: Ja, ik denk het wel. Ik kan een tipje van de sluier oplichten, maar er zijn al meerdere partijen die zeggen we gaan aansluiten. En het zou mooi zijn als we hier raadsbreed eigenlijk kunnen zeggen, dit is een heel mooi amendement, dit nemen we aan.
0: Nou goed, we houden de vinger aan de pols op dat
1: gebied. Ja.
0: Nou, dan toch maar door naar zwemmen. Want jullie hebben ook vragen gesteld vanuit het CDA richting de gemeente. Van officiële zwemlocatie daar zo in het Vuikpark, aan het Vuikpark. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Wij zijn allebei zwemmers. Joas, iets fanatieker dan ik denk. Jij, hoe vaak ben jij daar, Joas?
2: Een paar keer per week meestal wel.
1: Ja, ik ben er misschien eens, als het warm weer is, eens per week. Maar onafhankelijk van elkaar trouwens. We wisten niet eens dat we dat deden allebei. Nee, nee. Maar ik fiets s'avonds wel eens eventjes naartoe. Dus voor mij 2 minuutjes fietsen. En voor jou ook, denk ik ongeveer. En het is gewoon heerlijk om in die zomer even een duik te nemen in de rivier. En daar kan het. Daar is een plek waar je ook kan springen. En ook weer met enige moeite eruit kan klauteren. We zijn uiteraard op de hoogte van het feit dat het geen officiële zwemlocatie is. En dat het met een snelstromende rivier ook best wel even oppassen is voordat je een duik neemt. Maar wij zouden het heel fijn vinden als we die IJssel wat meer gaan omarmen. We wonen in Capelle aan den IJssel. Ja. En over 2 jaar bestaan we 750 jaar. Dan zijn we 750 jaar aan de IJssel. Maar wat doen we met die rivier? We doen er vrij weinig mee. We kijken ernaar. Er staan prachtige appartementen langs die erop kijken. Maar de doorsnee Capellenaar. Ja, het zou fantastisch zijn als we daar zeg maar een plek hebben waar ze zeggen, hier bij mooi weer gaan we daar naartoe. Ja, we gaan zwemmen.
0: Kan dat wel veilig? Het is, de IJssel wordt gebruikt door best wel veel schepen. Het is wel riskant om daar te zwemmen.
1: Zeker, die snelheid van de rivier, die heb ik ook wel eens een keer gezien. Ik heb een keer gesprongen en dan zeiden de jongetjes aan de kant, meneer, pas op, het stroomt. Dan denken ze, een bejaarde man die springt, dat gaat niet goed. Dus goed dat ze even waarschuwden. Dus die veiligheid, dat is een issue. Dat moeten we serieus nemen. We hebben ook niet gezegd, het moet daar en dat moet een strapje en anders wordt het niks. Maar wel zullen we eerst met elkaar gaan kijken wat er nou kan aan die IJssel. Ja. Er zijn hele mooie voorbeelden. Afgelopen weekend liet Allard, een van onze burgerraadsleden, een foto zien van Parijs. Daar hebben ze ook een prachtig zwembad in de Seine. Ook dat is een rivier die hard kan stromen. Waar ook gevaren wordt. Vooral heel veel toeristenboten, maar er wordt daar gevaren. Dus ook daar hebben ze, ja, ze hebben een soort pool gecreëerd. Een soort bak in die scène. Nou, dat zou ik een hele leuke oplossing vinden voor Capelle. Dan ben je de gevaren kwijt. Maar je hebt wel nog steeds het rivierwater waar je inspringt.
0: Maar zijn er dan, is er dan ook gekeken naar andere locaties om er een eventuele officiële zwemlocatie van te maken?
1: Nou ja, doe eens een suggestie zou ik zeggen. Dat lijkt me heel interessant om eens te horen. Zijn er meer plekken waar we dat kunnen doen? Kijk, het is ons niet te doen om die zwemstijgen zal er moeten komen. Maar laten we dat zwemmen in die rivier eens gaan bevorderen. Want nou, hoeveel mensen komen er op een doordeweekse dag, Joas?
2: Nou, op koelere dagen zie je vaak rond de 20 mensen zo gauw. En op warme dagen gaat het al gauw richting de 50 en soms zelfs meer.
1: Er wordt toch gezwommen. Ja. Mensen vinden het fantastisch om te doen. Jongeren komen daar samen, hebben plezier met elkaar, zoeken elkaar op. Het geeft heel veel bruisend en reuring. Hele leuke plek om te zien. Dus waar kunnen we dat nou faciliteren? En dan mag het van mijn part 100 meter verder of juist 100 meter terug. Maar laten we eens gaan kijken of we iets kunnen bedenken. En ja, ik zou het helemaal mooi zijn als zeggen, jongens, 750 jaar, dat vieren we aan de IJssel. Met een prachtige plek waar je dat kan doen.
0: Hebben jullie zelf iets van gevaarlijke situaties meegemaakt toen jullie daar aan het zwemmen waren?
2: Nee, we hebben tot nu toe echt geen gevaarlijke situaties meegemaakt. Ja, je ziet wel dat je moet oppassen voor de stroming, maar vaak let je daar echt goed op en word je ook gewaarschuwd, zoals Erik zei, door anderen. Dus er wordt op je gelet. Geen gevaarlijke situaties. En ook in de recente nieuwsberichten zie je ook niet dat daar een gevaarlijke situatie met zwemmers zijn ontstaan. Dus dat gaat heel goed.
0: Ja.
1: Nee, je kunt toch voorstellen, ik was laatst bij de open dag van de veiligheidsdiensten. En toen sprak ik even een van de medewerkers van de veiligheidsdienst. En die zei, heb je ook een drijvertje als je in die IJssel springt? Zeg, nee, heb ik niet. Zeg, nou, dat is een hele goede hele tip. Je moet eigenlijk niet alleen gaan zwemmen, vind ik. Want als er niemand is, dan zou ik zeggen, fiets even door. Maar als er meer mensen zijn, is het toch fijn dat jij met een drijvertje springt. Mocht er iets gebeuren, ik krijg kramp. Dat mensen weten waar je bent.
0: Ja. Nou is er ook reactie gekomen vanuit de burgemeester. Die was redelijk duidelijk. Nee, eigenlijk komt het daarop neer. Alle antwoorden waren
1: nee,
0: hadafwijzend.
1: Nee.
0: Precies. Nee. Kwam dat als een verrassing?
1: Nee, omdat we denken dat de vragen die nu zo gesteld zijn, dat wel een beetje uitlokte. Maar wat we willen is dat we zeggen, nou, er is dus nu geen mogelijkheid om het te doen, maar we willen het wel heel graag. Dus wij hebben nu het vuurtje zeg maar opgestookt. En dat houden we wel brandend de komende maanden. Van, we gaan toch nadenken over hoe dat ja kan worden.
0: Maar kan het ook niet een risico zijn dat er nu mensen die nog nooit na hadden gedacht om te zwemmen in de IJssel, dit soort nieuwsberichten ziet en denkt, ja, ik kan dan ook gaan zwemmen.
1: Ja, het is officieel mag je er niet zwemmen, dat we dat benadrukken. Maar er wordt ook niet op gehandhaafd. En ja, dat is wel een dingetje. Dus als je wilt dat er niet gezwommen wordt, moet je denk ik ook wat nadrukkelijker gaan handhaven. Maar daarmee haal je wel iets heel belangrijks weg uit onze stad, uit onze gemeente. Er wordt daar met plezier samengekomen. Die zonneweide is fantastisch. Er wordt gevoetbald en er wordt een plons genomen. Kunnen we eens kijken of dat veiliger kan? Dat is eigenlijk de oproep. Hè? Kunnen we een veilige plek creëren?
0: Ja, want in hoeverre is het plezier en de samenhorigheid en de samenkomst, in hoeverre weegt dat op tegenover de veiligheid van de zwemmers? En ook de psychische gezondheid van eventuele reddingsbrigades en reddingsmensen en mensen die iemand eventueel kunnen zien verdrinken, een drenkeling kunnen zien. In hoeverre weegt dat dan tegen elkaar op?
1: Nou, dat is een goed punt. Als dat allemaal relevant is, net zoals Joas al zei, onderzoek toont aan dat er voorlopig nog niets gebeurd is daar. Maar als het echt onveilig is, laten we dan zorgen dat het veilig wordt. Dat doen we ook met de fietshelm. Als het onveilig is, misschien moeten mensen een fietshelm gaan dragen. Dat zal niet van vandaag op morgen zijn, maar er komt een dag. Dat zag je bij het skiën ook. Iedereen lachte erom 10 jaar geleden. We gaan natuurlijk niet de helling af zonder dat de wind door onze haren waait met de skiën. Nu hebben alle jongeren een hele blitse helm op. Dus ook veiligheid kan je langzaamaan wel tot een norm krijgen. Maar de bedoeling van het CDA is, natuurlijk, de burgemeester zal waarschijnlijk nu zeggen, nee, dat kan daar niet, Erik, wat mag er ook niet. En Joas. Maar zullen we eens gaan nadenken over, het staat nu wel op de agenda. We willen heel graag dat er gezwommen kan worden in de IJssel op een veilige manier.
0: Nou, ja, en een veilige manier, dat is dus onder meer door dat zwembad eventueel zo
1: zou bijvoorbeeld,
0: kunnen.
1: Dat zou mooi zijn. Ja.
0: Wat zijn andere mogelijkheden?
2: nadat je daar bijvoorbeeld een zwemlijn zou aanleggen, dat je voor een bepaald gebied in de IJssel een zwemlijn legt, zodat mensen daar niet langs gaan. Tenminste, dat je het in ieder geval als aanwijzing geeft, tot hier kan je gaan zwemmen en daarna is er meer risico. Dus dat zijn voorbeelden hoe je dat zou kunnen doen. Maar een zwembad als soort cadeau voor Capelle 750 jaar, dat zou iets heel moois zijn voor Capelle.
0: Ja. Ja, ja. Hoe gaat zo'n proces van het aanwijzen van een officiële zwemlocatie? Hebben jullie daar al een beetje ingedoken? Of is het gewoon echt gewoon op de agenda zetten en that's it voor nu?
1: Ja, nee, het is vooral dat we zeiden van ja, dit is iets dat ontsproot bij ons. Van is dit niet een geweldige plek en moeten we daar niet veel meer mee doen in Capelle? Dat ontsproot en gaandeweg realiseren wij natuurlijk ook van ja, het is misschien niet op dit moment een plek waar het heel veilig is, maar dan moet het veiliger worden. Dus het is, het is wel heel, echt een zomers idee geworden. Het ontsproot aan ons brein van ja, maar dit is toch, als je het plezier ziet, ik weet niet of je zelf al 's avonds daar langs gefietst bent, als je het plezier van de jongeren ziet, denk van ja, dit snap ik, dit vinden jongeren heel leuk om hier samen te komen en gewoon te spelen en te zwemmen en te ravotten. Dus dat moeten we dan maar eens een keer gaan faciliteren.
0: Ja. Ja, met de hoge temperaturen die eraan zitten te komen eind van de week, denk ik dat ik jullie dus daar wel weer nog een plontje zien nemen.
2: Zeker weten.
1: Zeker weten, ja.
0: Nou, ik heb heel erg had lopen denken om een nummer te verzinnen die te maken heeft met zwemmen. Nou, jij, Joris, kwam met het nummer. Dus ik vind ook dat jij mag aankondigen dan.
2: Ja, we gaan lekker luisteren naar Ik Ga Zwemmen.
0: Kijk, helemaal goed. Dank jullie wel.

0: laatste, die was van mij, hè?
1: Mat Hoogkamer met Ik ga zwemmen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit eerste uur van IJssel Nieuws. Het enige programma met nieuws en achtergronden daarbij uit je eigen regio. Na het nieuws zijn we uiteraard gewoon weer bij jullie terug met het laatste nieuws en achtergronden. Dus we gaan er even uit met Dolly Parton 9to5. Na het nieuws van onze collega's van RTV Rijnmond zijn we weer bij jullie terug. Tot zometeen dus.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen, dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we een periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3
12: Welkom terug bij het tweede uur van IJssel Nieuws. Het enige programma met achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen regio. Mijn naam is Joep Kruidhof. Ja, en in het tweede uur van IJssel Nieuws hebben we Ger Keuzekamp over zijn oproep om mee te denken over warmteoplossingen. Ben ik Kerver over het coalitieakkoord. De nieuwe fractievoorzitter van Leefbaar Capelle. En Kitty Kotti in Capelle. En heb je nou nog tips over onderwerpen? Of heb jij vragen over hoe bepaalde dingen werken binnen de gemeente? Mail dan naar redactie@cvzvandaag.nl. En we trappen dit tweede uur af met een nummer van een Zweedse band genaamd ABBA. En het

0: Money, Money, Money van ABBA. En Always Sunny. Ja, van de week wordt het ook weer heerlijk zonnig. Rob Nieuwveld sprak in het vorige uur met wethouder Sjoerd Gijsler en vroeg hem ook onder meer nog naar verduurzaming.
1: Op duurzaamheidsgebied staat er het een en ander in over energie opwekken in buurten of wijken. En dan delen met elkaar. Dat kun je doen als ondernemers. Maar er is ook een initiatief geweest al om dat misschien als bewoners in een aantal straten te doen. Hoe is die ontwikkeling daarop?
2: Ja, ik denk dat we die ontwikkelingen faciliteren. Ik was laatst bij een WOP-vergadering. En daarin werd een voorbeeld aangehaald van iemand die heel graag met zijn buurtje een mini-warmtenet wilde ontwikkelen. Met een eigen bron. Nou, dat zijn initiatieven, daar kijken we als gemeente naar. Welwillend. Omdat het natuurlijk heel erg mooi is als die bewoners samen eruit komen en een mooie oplossing kunnen presenteren. Hè. Dan is het en haalbaar, maar dan is ook meteen het draagvlak verzekerd als het vanuit de bewoners zelf komt. Dus dat is gewoon belangrijk en dat willen we meer gaan doen in Capelle.
1: En wat is dan het faciliteren? Waar bestaat het uit?
2: In ieder geval ook met kennis. Wij moeten als gemeente zelf ook aan de slag met de warmtetransitie. Dat betekent dat wij ook voor de hele stad een plan moeten gaan maken. En niet in alle buurten is de ontwikkelkracht om er zelf mee aan de slag te gaan. Maar waar die buurten er wel zijn, dan probeer je natuurlijk uiteindelijk die inbreng in dat warmteprogramma te realiseren en op te nemen. Zodat je een soort van synergie krijgt van de bewoners en wat de gemeente doet.
1: Kun je dat ook bijvoorbeeld gaan combineren? Want als in dezelfde buurt een aantal bewoners links achter in die straten bezig is om zo'n combinatie te maken, maar ze weten niet dat vier straten verderop het ook gebeurt. Kun je dan ook faciliteren als gemeente?
2: Zeker, en dat gebeurt wel. Want als ik dan refereer aan dat project waar ik het net over had met dat mini-warmtenet. En dan wordt ook breder gekeken dan alleen het eigen straatje. En ook op basis van onze gegevens leveren we dan straten aan van die ook interessant zouden kunnen zijn om erbij te betrekken. Nou, en uiteindelijk komt de bewoner dan wel of niet tot iets moois.
0: Ja, wethouder Gijsler spreekt hier van het initiatief van Gerk Keuzenkamp. Hij is inwoner van de Molenbuurt in de Kapelse wijk Schenkel. Hij heeft een oproep gedaan aan medebewoners van eensgezinswoningen in de Molen- en Bloemenbuurt om mee te denken over een warmteoplossing wanneer er in de toekomst afsluiting van het aardgas volgt. Hoe kunnen we ons dat voorstellen en hoe kan zo'n initiatief gestalte krijgen? Hoe heb je de gemeente daarvoor nodig? Vanessa King praat hierover met Gerk Keuzenkamp.
3: Welkom, heer Gerk Keuzenkamp. U wordt omschreven als een ervaren energiecoach. U bent adviseur van het energiecollectief Capelle en voorzitter van het bestuur van Zonkracht Capelle. Nou, u hoorde net wethouder Gijsler uitspraken doen. Daar bent u zeker wel blij mee.
4: Ja, dat klinkt heel positief. En we gaan druk aan de slag om te kijken of wij als bewoners iets van de grond kunnen krijgen. En we gaan eerst maar eens even inventariseren van wat er allemaal leeft bij die bewoners, wat hun wensen zijn. En dan gaan we kijken waar we op uit gaan komen. Ja. Ik heb nu al direct gezegd, een mini-warmtenet, dat kan. Dat is een mogelijke oplossing.
3: Ja, want in de reverse, om zo even te zeggen. Hè. U heeft in de krant van Wop Schenkel, want u woont zelf in Schenkel, roept u huiseigenaren op om in deze buurt, de Molenbuurt en de Bloemenbuurt, om contact met u op te nemen. Omdat u een bewonersinitiatief wilt gaan starten om te gaan onderzoeken welke warmteoplossingen haalbaar zijn en betaalbaar zijn. En u wilt niet passief wachten totdat de gemeente met een oplossing komt of deze gaat bedenken.
4: Ja, dat klopt. We nemen graag zelf het heft in handen. En het zou natuurlijk heel erg mooi zijn dat wanneer wij met een oplossing komen, dat dat dezelfde oplossing is als waar de gemeente mee komt. De gemeente werkt nu hard aan een warmteplan. Dat gefaseerd gewoon alle wijken dadelijk van het gas af laat gaan. En dan wordt per wijk ook een prioriteitsstelling wordt de prioriteit vastgelegd. En dat gaan we uitzoeken.
3: Ja, en wat zou u adviseren?
4: Ja, dat is heel erg afhankelijk ook van wat de andere bewoners willen. Zelf ben ik al van het aardgas af en heb ik een full electric warmtepomp.
3: Dat is een oplossing. Ja, echt al een jaar of 4, 5.
4: Ja, die heb ik al lang en dat werkt allemaal prima. En het is zo dat ik hem tijdens de afgelopen hitteperiode voor het eerst ben gaan gebruiken om te koelen. Nou, dat werkte ook waarachtig. Je kon toch net de ergste warmte uit huis houden. Want ja, goed, koelen wordt steeds belangrijker als we naar de toekomst kijken. Met de klimaatverandering waar we mee te maken hebben. En dan is dat wel zo leuk en dat werkt er dus ook.
3: Ja, waarom heeft dit onderwerp zo uw interesse?
4: Dat is eigenlijk gekomen bij mijn vorige werkgever. Ik werkte toen bij Alliander, de steding van Oost-Nederland en Noord-Nederland. En daar zat ik bij een groep innovatieve ontwikkeling. En daar deden ze allerlei projecten, laadpalen en zonnepanelen voor scholen. Van alles en nog wat. Nieuwe dingen op het gebied van duurzaamheid. En dat vond ik allemaal zo interessant. Dat toen bij mij ook die vonk wel overgesprongen is. En toen kwam het ECC langs in Capelle. Dat was net startende. En ik ben toen bij de oprichting geweest. Meer dan 10 jaar geleden is dat inmiddels. En steeds daarin bijgedragen. En van alles en nog wat gedaan. Adviezen gegeven, presentaties gegeven, van alles.
3: Ja, nu even terug naar zo'n warmtepomp. Hè? Want men zegt, daar hadden we het er net in het vorige gesprekje ook nog wel even over. Is dat nu nog wel zo rendabel? Of tenminste, we hebben een netwerkcongestieprobleem. Hè? Er is geen energie, geen elektriciteit. En dan moeten we met z'n allen over op de warmtepomp. Maar u ziet dat anders.
4: Ja, nou kijk, een warmtepomp is nog steeds mogelijk. Ook bij de standaard aansluitingen die de meeste mensen in huis hebben. Dan praat ik even over eengezinswoningen. Die hebben normaal gesproken een 1 keer 35 ampère netaansluiting. Nou, het is wel wat technisch, maar goed.
3: Iets wat technisch, ja.
4: Goed, maar dan is het nog steeds mogelijk om ook een warmtepomp aan te sluiten. En ook nog elektrisch te koken en andere dingen te doen. Alleen, je moet soms gewoon eventjes wat beter uitkijken. Ook een elektrische auto, als je dus overgaat naar elektrisch vervoer, is mogelijk. Je kunt wat minder snel laden. Maar als je gewoon met wat slimme techniek daarnaar kijkt, dan is er nog steeds heel veel mogelijk. En dat wordt op dit moment door heel veel partijen onafhankelijk nu uitgezocht. En die geven dat ook aan, dat dat echt mogelijk is.
3: Dus het is nog steeds eigenlijk gewoon hartstikke goed om over te schakelen naar zo'n, verduurzaming als een warmtepomp, een hybride of full electric.
4: Ja, dat is nog steeds een goede oplossing. Maar we willen ook kijken naar waar Sjoerd al over sprak, over zo'n mini warmtenet. Misschien is dat wel interessant, omdat, laten we zeggen, met een aantal

0: ware de warmte die je voor verwarming nodig hebt uit de lucht gehaald. En in het andere geval wordt het uit de bodem gehaald.
1: Ja.
0: En de bodem koelt ook in de koude winterdagen nooit zoveel af. Dus daar kun je altijd wel met een behoorlijk rendement warmte uitwinnen.
1: Ja, dus echt wel een interessant iets om eens over na te denken.
0: Zeker weten. En er zijn tal van mogelijkheden. En die moeten we gewoon eens naast elkaar leggen. En elke oplossing heeft voordelen en nadelen. En kijk, als je kijkt naar een warmtenet, dan heb je misschien wat minder mogelijk last van netcongestie. Maar bedenk wel dat ook die warmtenetten, daar horen ook allerlei pompinstallaties bij en die hebben ook stroom nodig. Dus in die zin is het ook weer niet zo dat je met een warmtenet geen stroom nodig hebt. En we willen gewoon de verschillende opties naast elkaar leggen en kijken van wat ook bij bewoners met name de meeste belangstelling heeft.
1: Maar is dat dan, hoeveel huizen kan je daar dan op aansluiten? Nou ja, sluit je daar 4, 5, 6 op? Ik heb ja, geen idee.
0: Dat is, kijk, je kunt het klein
1: dus
0: doen.
1: Dus zo gek maken als je
0: maar
1: zo
0: je kunt
1: veel.
0: Ook heel de hele molenbuurt bijvoorbeeld pakken. Dat zijn allerlei mogelijkheden.
1: Ja.
0: En het enige is van als je beneden een aantal aansluitingen blijft, dan heb je met wat minder regelgeving te maken. En dan kan het allemaal wat makkelijker gerealiseerd worden. Want dan is de Rijksoverheid wat minder streng in het stellen van allerlei regels.
1: Ja, maar is dat nou een enorme kostenpost, zoiets? Want het gaat toch wel, kijk, je kan zeggen, ja, we moeten dit gaan afschaffen, maar het kost natuurlijk wel geld. Je krijgt natuurlijk wel subsidies daarvoor, hè, maar ja. Je moet toch altijd wel flink in de buidel tasten om te investeren in zo'n pomp.
0: Nou ja, dat is natuurlijk zo dat bij een warmtepomp heb je een investering. Ja. Dan praat je over 10.000 euro wel voor een pomp en een boiler. Want je hebt natuurlijk ook warm tapwater nodig. En ik was wat minder kwijt, maar toen was het allemaal nog wat voordeliger. Maar nu ben je al gauw 10.000 euro kwijt. En ook bij een warmtenet heb je wel een investering nodig. Want het moet natuurlijk zo'n net moet aangelegd worden. Het enige voordeel is van je praat over de verschillende warmtenetten. Je hebt het, laten we zeggen, bij Eneco, waar nu veel mensen zijn op aangesloten, die hebben vaak een middentemperatuur. Dus laten we zeggen, zo'n 70 graden warmte die naar je huis toe komt. Maar je kunt ook met een lagere temperatuur naar je huis toe gaan en dan in je huis nog een waterwarmtepomp neerzetten die het dan weer omhoog haalt om je huis te verwarmen.
1: Ja.
0: En ook voor warm tapwater te zorgen. Dus er zijn echt heel veel mogelijkheden. En daar horen verschillende kostenplaatjes bij. We krijgen inderdaad natuurlijk subsidies. En dat maakt het interessant. En we zullen moeten kijken waar dat op uitkomt. En wat dan aantrekkelijk is. Maar we zullen met z'n allen toch van dat aardgas af moeten.
1: Ja, is dat echt zo?
0: Ja. Dat is ook dat heeft ook niet Capelle voor het zeggen, maar dat is door de Rijksoverheid aangegeven. En dat heeft ook alles te maken met dat we van die fossiele brandstoffen af willen. En dat is ook omdat we, denk ik, minder afhankelijk willen worden van de levering van aardgas en aardolie vanuit het Midden-Oosten en vanuit Amerika.
1: Ja, dat is wel
0: duidelijk
1: geweest.
0: Nu op dit moment komt er heel veel gas ook uit Amerika. Als Trump een keer een rare bui krijgt, dan zegt hij van jongens, jullie krijgen dat aardgas.
1: We draaien de kraan dicht en zoeken het allemaal maar uit.
0: Dus wanneer wij onze eigen energievoorziening op touw kunnen krijgen, met name met zon en wind en zulke soort zaken meer, dan zijn we minder afhankelijk. En dan staat dat nog los van het feit dat je ook nog minder CO2 uitstoot. En dus minder broeikassen de lucht inbrengt, waardoor je hopelijk de klimaatverandering wat kunt afremmen.
1: Ja, nu praten we met dit soort zaken toch wel altijd over de grondgebonden woningen, of de eensgezinswoningen. Ik bedoel, dat is niet in de flats of appartementen en alles. En wat ik daarnet al zei, het raakt je natuurlijk best wel in de portemonnee. Is het niet zo dat de mensen die dat kunnen betalen dan wel kunnen verduurzamen en de mensen die het wat minder hebben dat niet kunnen? Dat is toch ook wel een beetje krom.
0: Ja, we zullen moeten gaan naar een warmtetransitie, energietransitie die voor iedereen geldt. Dus ook voor de mensen met een groen hart, of nog niet eens met een groen hart, maar in ieder geval met een smalle beurs.
1: Ja.
0: Die zullen we mee moeten nemen. En als dat mensen zijn die in een huurwoning wonen, van Havensteden heel vaak in Capelle, dan zal ook Havensteden daar investeringen in moeten doen. Maar op dit moment investeren die met name in isolatie, in energiebesparing, maar nog niet zozeer
1: in
0: warmteoplossingen. Ja. Maar tezijnertijd zullen zij daar toch ook, denk ik, een bijdrage in moeten gaan leveren.
1: Ja.
0: En dan wordt het een inclusieve energietransitie waar iedereen een bijdrage in gaat leveren. En ik ben eigenlijk begonnen.

0: met één gezinswoning, omdat dat het makkelijkste is, omdat je daar ook wat makkelijker een warmtepomp kunt neerzetten als je daarop uit zou komen.
1: Ja, dan heb je al inderdaad, sla je al een slag, ja, hè, als men dat zou willen.
0: En misschien moeten we ook wel zeggen van we beginnen met laaghangend fruit, waar het wat makkelijker is. En kijk, we hebben tot 2050. En ik weet zeker dat er nog allerlei ontwikkelingen aan gaan komen die we nu nog niet kunnen voorzien.
1: Ja, en zoals? En,
0: ik weet het niet eens.
1: Ook toch misschien heeft u een idee.
0: Kijk, ik weet nog wel dat vroeger was er een grapje over een beeldplaat. Nou ja, nog niet veel later kwam op een bepaald moment de DVD om de hoek. En dat was in eerste instantie een 1 april grap, want dat kon toch echt helemaal niet. Maar, nee. Dus we hielden het voor onmogelijk. En ik weet zeker dat er op het gebied van warmteoplossingen dadelijk ook nog wel oplossingen gaan komen die we nu nog niet voor mogelijk achten. En we gaan het zien.
1: Ja, en moet je daar nou een vergunning voor hebben, hè? Als je dat zou willen bouwen, om het zo even te zeggen, onder de grond?
0: Nou, als je, in de grond wil gaan graven en een bodemblus wil gaan doen, dan moet je daar inderdaad natuurlijk wel een vergunning voor hebben. Je mag niet zomaar
1: zelf gaan graven.
0: Nee, dat kan niet. Voor een lucht-waterwarmtepomp zoals ik heb, dat kun je gewoon doen. Ja, er zijn wat regels, onder andere geluidsregels, dat je op de erfgrens maar een aantal dB's mag produceren. Maar voor de rest kan dat allemaal wel.
1: Voor zo'n pomp?
0: Voor een warmtepomp zoals ik heb, gelden die regels ook.
1: Ja. Oh, ja. Ja. Maakt het dan zo'n lawaai? Of?
0: Nou nee, dat valt heel erg mee. Als ik bij mij naast mijn warmtepomp sta, dan hoor ik meer lawaai van de metro op de, wat is dat daar zo, de Alexanderlaan geloof ik, Prins Alexanderlaan. En ik hoor het ziekenhuis met een ventilatiesysteem. En dan hoor ik op de achtergrond eens een keer mijn warmtepomp een beetje.
1: Ja.
0: Dus het valt heel erg mee.
1: Hoeveel aanmeldingen heb je al gekregen?
0: Nou, een stuk of 10. Kleine 10 mensen hebben we die zich aangemeld hebben om mee te gaan denken. En wat het leuke ook is dat daar mensen bij zitten die echt kennis van zaken ook hebben. En dat maakt het heel leuk. Want dan krijg je waarschijnlijk een mix van mensen die welwillend zijn, mee willen denken, maar nog niet zoveel ervaring hebben. En mensen die welwillend zijn, maar wel ervaring hebben. En dat zou wel eens een hele interessante groep kunnen gaan worden waar we iets moois mee kunnen gaan realiseren.
1: Ja, ik ben benieuwd. Nou, je hebt de wethouder gehoord, hè? Die staat er heel welwillend tegenover. Dus het passieve afwachten is inderdaad vanuit de gemeente. Nou, die krijgt zo op een bordje voorgeschoteld.
0: Nou ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn als we inderdaad succesvol worden. Daar ga ik wel van uit overigens. En het is natuurlijk heel positief dat ook een wethouder daar positief tegenover staat. En het staat ook in het coalitieakkoord. Hè, daar staat ook dat bewonersinitiatieven ondersteund worden. Staat echt expliciet aangegeven. Dus ja, ik verwacht ook niet anders.
1: Nee, wat verwacht je dan eigenlijk van hen?
0: Ja, nou, dat is inderdaad nog eventjes aftasten van wat verwacht je dan. Maar misschien ook wel toch iets van een financiële bijdrage. Dat we misschien wel iemand ook nog een keer kunnen inhuren of zo. Maar we moeten maar even zien. Maar misschien kunnen dat ook wel ambtenaren van de gemeente Capelle zelf zijn die daarin mee gaan werken. En ik heb bijvoorbeeld nu ook, kijk, als ik over 10 mensen praat en we willen een keer bij elkaar komen, is mijn huis toch een beetje te klein om die 10 mensen te ontvangen. Dus ik heb nu ook al gevraagd van buurtcentrum De Wel. Nou, is het mogelijk om daar een keer te komen? En dan moet ik bij Welzijn Capelle zijn. En dat wordt nu bij mij uitgezocht, maar die hebben helaas nog niet gereageerd.
1: Nou, hartelijk dank in ieder geval voor de toelichting en de bijdrage. En we gaan het zeker volgen, want het is hartstikke interessant. En nogmaals, hartelijk dank.
2: Vanessa King was dat in gesprek met Gerk Keuzekamp. En afgelopen zaterdag vierde Capelle op het stadhuisplein Kitty Kotti met als achterliggend thema verbinding. Verslaggever Dennis Boom nam een kijkje en achtereenvolgend hoort u Ada Maiga, Jay Gayadin en Aisa John Afon.
3: Kitty Kotti voor mij. Ja, ze tekent te veel. Omdat vroeger was voor de esclavsnijs. En nu wij zijn vrij, net als vroeger. Wij vliegen overal. Maar ik vind het zo mooi om te vieren elke jaar.
4: Ja, ik heb het gedaan voor de oudere dames. Die graag iets wilden doen in Capelle voor Kitty Kotti. Dus hadden ze mij gevraagd, wil jij dit organiseren voor ons? Omdat ik meerdere evenementen in Capelle organiseer, hadden ze bij mij aangeklopt. de dag van de vrijheid voor de slaven natuurlijk. De ketting is gebroken natuurlijk en daar gaat het een beetje om. Ja, de bibliotheek doet de binnenprogramma's voor kinderen, kleurrap laten maken en noem maar op. Dus ik ga maar eens laten kijken wat ze wat voor moois hebben.
5: Wij maken alle kundige kettingen, armbanden, en strijkkralen, ook vlaggen van alle landen. En ja, dat doen we hier. Ja. Ja, mijn dochter en ik doen dit samen. Het verbindt. Ja, met elkaar. En ook, we hebben ook voedsel gekregen, een herheri hebben we gekregen. Dat is een Surinaamse aardvruchten maaltijd met zoute vis, banaan, cassave. Alles wat ze vroeger hebben gegeten, maar dat is onze feestmaal. En dat hoort bij de Kittikut.
4: Ik vind het zo belangrijk dat dit elke jaar wordt gedaan. Kijk, het is een verleden, maar toch, sommige dingen gebeuren nog steeds. Maar het laat zien, de gemeenschap draagt dit wel. Ze vinden het leuk dat dit naar voren wordt gedragen. Je ziet het ook, het is multiculturele feest hier. Het is niet alleen Surinamers, Antillianen, Arubanen, Nederlanders, van alles. Gewoon gezellig, ze dansen allemaal op muziek. Dus dat is het, lekkere eten, van alle soorten culturen eten. Leuke non-foodkramen van alle culturen. Wat wil je nog meer? Het verbindt kapellen. En daar gaat het om. Ik vind het fantastisch, want je ziet alle kapellenaren bij elkaar komen. Het is gewoon gezellig. Je ziet het mooi weer. Het is lekker druk. En zo hoort het ook. Verbinden, elkaar verbinden. We hebben iets van 6-7 vrijwilligers. Die helpen dit op te zetten. Ze zijn er ook bij de sprinkers. En je ziet ze overal een beetje rondlopen. Om dit in goede banen te leiden. Zonder vrijwilligers kom je nergens.
3: Kittikut in de kapellen. Ik vind het de eerste keer wat ik in de Wijnak. Omdat de mensen weten niet. Vandaag is de derde keer. De mensen weten het. En ik maak ook reclame. Dus de mensen komen. Zelfs mijn vriendinnen zijn allemaal hier gekomen vandaag. Echt waar. Ja. Het is wel leuk. Het is echt leuk. Ik ben helemaal blij mee.
4: Je ziet het. Het is er nooit. Het was er nooit. Hier aan kleine eventjes gewoon in de buurtjes. Maar wij hebben het heel groot gemaakt. Dus voor alle kapellenaren kunnen ze naar deze nieuwe plein. Lekker gezellig. Je ziet hoe druk het is hier en hoe gezellig. Volgend jaar wordt het weer wat groter. Steeds wat groter. Om deze derde editie, volgend jaar vierde editie, hopen nog gezelliger te maken.
3: Volgende jaar weer hier. Iedereen moet hier komen volgende jaar. In Capella.

0: Lost Frequencies met The Feeling. Ja, Benne Kerver heeft voor Leefbaar Capelle onderhandeld over het coalitieakkoord. Rob Nieuwveld sprak eerder met Benne Kerver over dat akkoord en met name de onderdelen wonen en voorrang voor Capellenaren bij woningen, het financiële gedeelte en asiel.
1: Ja, Benne Kerver, op de presentatie van het coalitieakkoord. Ik hoor over wonen en over huizen dat in de eerste plaats die voor Capellenaren zelf zouden moeten zijn. En dan wordt er ook nog even gezegd, wordt geregeld of wordt besproken met projectontwikkelaars. Ik mis daar eigenlijk de woningcorporaties in, zoals bijvoorbeeld Havensteder. Hoe staat die erin? Of is die daar in die gedachte betrokken?
2: Nee, zeker. Dus dat zit er ook in betrokken. Dat je ook als je bijvoorbeeld op zoek gaat naar een nieuwe huurwoning, een sociale huurwoning of middenhuur. En je, ja, daar kan je niet rond de woningcorporaties heen. Maar ook daar willen we tegen zeggen van nou, laten we daar de ruimte die we hebben als Capelle maximaal benutten. Laten we zorgen dat 50% van de woningen naar Capellenaren gaat. En bij nieuwbouwwoningen kan je zelfs nog grotere afspraken maken ook met die ontwikkelaars. Zou je zelfs kunnen zeggen, nou laten we eens kijken of we bijvoorbeeld een 70 of 80% misschien wel in eerste instantie aan Capellenaren aan willen bieden. Maar ook die woningcorporaties, daar gaan we zeker richten op de helft.
1: Maar je kan dus duidelijk onderscheid maken tussen een woningcorporatie en een projectontwikkelaar.
2: Ja, zeker weten. En bij allebei willen we ervoor zorgen dat Capellenaren voorrang krijgen. Mensen die gewoon een huis verkopen, daar kan je dan natuurlijk niet in afdwingen. Maar aan de voorkant kan dat zeker wel.
1: Ik las ook iets over participatiemiddelen via buurtpeilingen. Hoe moeten we dat gaan zien?
2: Ja, we hebben natuurlijk recent nog heel die discussie gehad over buurtreferenda en buurtpeilingen. En toen zei eigenlijk iedereen ook unaniem van ja, de buurtpeilingen zouden we wel vaker in willen zetten. En toen dachten we van nou, als we dat allemaal als intentie hebben, laten we dat gewoon opschrijven. Laten we ervoor zorgen dat volgende keer als we een leuk idee hebben, dat we al vroeger naar die Capellenaren gaan. Dat ze ook daadwerkelijk nog een besluit kunnen nemen. Want je kan natuurlijk wel steeds naar Capellenaren gaan met allemaal plannen die helemaal uitgewerkt zijn. En dan vragen wat vinden jullie ervan? En dan zeggen zij nou, dit en dit vinden we niet helemaal leuk. En dan zeg je nou, bedankt voor de feedback. Of je gaat al gewoon brainstormen met die Capellenaren en zeggen van nou, wat zouden we eens hier kunnen bereiken? En dan ga je het uitwerken.
1: U heeft financiën in de portefeuille. Ik heb nog niet het hele coalitiedeel daarvan echt kunnen bestuderen, maar wat ik wel lees, en corrigeer maar als het zo is, is dat er voorzichtig wordt omgegaan richting mogelijk ravijnjaar of een hele slechte periode tussen 2028 en 30. En ik zie daar enige voorzichtigheid in. En ik kan me zomaar voorstellen dat dat via de SGP erin is gekomen of misschien vanuit jullie zelf. Hoe is dat echt geregeld? Want geld lenen en zo, dat ging in de vorige periode, werd dat makkelijk door de raad gehaald. En dan zag je de SGP protesteren en die kregen dan de zin niet. Hoe is dat nu?
2: Nou goed, ik denk dat ik de SGP er ook heel goed in kan vinden als persoon. Ik vind dat je heel voorzichtig om moet gaan met gemeenschapsgeld. We hebben natuurlijk heel veel vette jaren gehad. En we moeten dus nu zeker niet in de magere jaren gaan belanden. Dus wat we hebben gezegd is ook dat we tot 2028 de begroting sluitend willen hebben. Daarna ga je wel zien dat er een min in zit. Dat is ook in lijn met de oproep die natuurlijk vanuit de VNG is geweest. Om juist wel die pijn te laten zien. Maar tegelijkertijd het realistische en echte verhaal is dat we ook richting 28 het gesprek weer aan moeten gaan met elkaar. Dat, nou wat nou als het Rijk niks doet en dat ze ons echt weer in de steek laten. Hoe gaan we daarmee om? Dan moeten wij er gewoon voor zorgen dat we een sluitende begroting hebben.
1: U heeft zich altijd uitgelaten in gemeenteraden als, ja daar is Den Haag. Nou heeft u toch zo'n SGP erbij die daar toch heel anders in staat. Hoe is die combinatie met die twee partijen in een college dan?
2: Nou ja, ik denk dat de boodschap nog steeds is, daar is Den Haag. Maar daar is ook waar we onze boodschap moeten verkondigen. En waar we moeten lobbyen en waar we ons best moeten doen. Kijk, regels zijn regels en de wet die zullen we moeten volgen. Ook als het gaat om de begroting. We mogen echt wel ja, ons blijven uiten over Den Haag, denk ik. Want we worden natuurlijk wel een klein beetje op een aantal vlakken in de steek gelaten. Maar we moeten natuurlijk ook geen slachtofferrol gaan spelen. We moeten natuurlijk zelf ook de schouders onder gaan zetten. En ik denk dat we dat waar kunnen maken in Capelle. Ja.
1: Ik merk wel een stukje voorzichtigheid in uw uitspraken. Of tenminste een andere toon dan pakweg een half jaar geleden.
2: Nou ja, het is denk ik ook een stukje realisme. En tegelijkertijd hebben we hier een heel mooi akkoord liggen. En daar is natuurlijk het een en ander al in uitgerekend. Dus ik ben ook gewoon blij dat we een mooi en sluitend verhaal presenteren. Dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Hè. Het is helemaal niet verplicht om in je coalitieakkoord ook de cijfers onder te brengen. Of er ambtelijk naar te kijken. We hebben ervoor gekozen om dat wel te doen. Omdat we daarmee ook kunnen zeggen dat wat we gaan doen realistisch is.
1: Laatste vraag gaat over asielopvang. Er staat in dat de opvang in het AZC aan de Barbizonlaan dat de afspraken die daarvoor liggen niet automatisch verlengd worden. En dat dat wordt herzien. Hoe is dat tot stand gekomen in de uitwerking van de tekst die nu in het akkoord staat?
2: Nou, je ziet ook dat er heel goed is nagedacht over dat stukje tekst in het akkoord. En ik denk dat dat ook terecht is. Want ja, Leefbaar heeft een heel duidelijk standpunt daarin. Wij zijn helemaal geen voorstander van dat die opvang daar zit. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk in het akkoord op laten nemen van... Nou, de intentie is niet om te gaan verlengen of om nu gaan uit te breiden. Want we zien natuurlijk ook in het land nu allemaal berichten verschijnen over... ja, gemeenten moeten meer gaan doen. Ja, wij hebben zoiets van, nou, ik denk dat Capelle wel genoeg heeft gedaan. We zijn een heel dichtbevolkte gemeente. Er wordt nog steeds niet naar gekeken hoe dichtbevolkt je gemeente is. Bijvoorbeeld Wouter Kolff, die heeft daar ook nog... als commissaris van de Koning zich over geuit recent... dat Zuid-Holland veel dichter bevolkt is en dat het niet helemaal in verhouding staat. Dus ja, daar hebben we een duidelijk signaal gegeven. Er staat ook in het akkoord dat we echt een lobby willen gaan voeren... richting de provincie en richting Den Haag. Maar ja, de ondertoon van het akkoord, waarmee we ook natuurlijk die andere partijen hebben meegekregen... is wat er ook gebeurt, wij gaan als Capelle ons niet zomaar niet... aan de wet committeren. Dus wij volgen wel de wet. Dus wij gaan ons uiten daarin. En wij gaan natuurlijk het beste eruit halen voor Capelle. Maar de wet is de wet.
1: Ik zie u nog, nu u dit zo zegt, achter een kansel staan... waarbij u een heel betoog hield over... laat die andere gemeentes nou eens ook zich aan de regels houden.
2: Ja, en dat hebben we nu eindelijk ook opgeschreven in het akkoord. Gezegd van, nou, die gemeenten mogen ook wat doen. Toen destijds zei ik natuurlijk in mijn betoog van... ja, het probleem is natuurlijk ook de statushouders. Amsterdam liep op dat moment nog 1200 statushouders achter. Die moeten in beweging komen, want dan kan je alweer zoveel AZC's leegmaken. En ik denk dat dat ook de boodschap blijft. Dus we blijven keihard die lobby voeren. We blijven tegen die andere gemeenten zeggen van... ja, het kan niet alleen op Capelle aankomen. En zeker niet met wat je nu natuurlijk ziet in een aantal gemeenten om ons heen. Maassluis en Vlaardingen. Dat moet niet gaan betekenen dat Capelle nog meer moet gaan doen. Dat moet eerlijk gebeuren. En Capelle doet denk ik al heel veel. En wat we doen, doen we denk ik ook op een correcte manier. Ik en een aantal van mijn fractieleden zijn ook nog op bezoek geweest. Ook bij de opvang voor de Oekraïners. En bij het AZC aan de Barbizonlaan. Dus wij gaan er ook gewoon langs om te kijken hoe dat gaat. Maar ik zie het ook niet zitten om allerlei extra locaties in Capelle te openen. Dat hebben we gelukkig ook in dit akkoord opgeschreven. Ja. Okay.

0: Wiz Khalifa en Charlie Puth, See You Again. Ja, Leefbaar Capelle heeft een nieuwe fractievoorzitter en dat is de 23-jarige Alain Molengraaf. Tijdens de verkiezingen speelde hij al een prominente rol en nu leidt hij de grootste fractie in de gemeenteraad. Vanessa King gaat met hem in gesprek.
1: Ja, welkom Alain. 23 leidt sinds kort de grootste partij van Capelle en zoekt een huis. Wat is nu lastiger, het leiden van een 15-man-vrouw koppige fractie of het vinden van een huis?
2: Helaas moet ik zeggen het vinden van een huis. Dat is toch een hele uitdaging hier in Capelle.
1: Ja, terwijl er zoveel gebouwd wordt.
2: Er wordt veel gebouwd, maar het aanbod wat op dit moment bestaat is lange na niet genoeg om al die Capels woningzoekenden van een woning te voorzien. Helaas.
1: Ja, nou, dat is dan ook een uitdaging, hè, om mee verder te gaan.
2: Ja.
1: Ben de Kerver, jullie de fractievoorzitter is benoemd, of die wordt benoemd tot wethouder in het nieuwe college. En toen kwam er een plekje vrij voor een nieuwe fractievoorzitter. Waarom heb je gesolliciteerd?
2: Nou, leuke vraag. De afgelopen anderhalf jaar heb ik met Benne veel samen gedaan. Nagedacht over waar Leefbaar heen moet, wat mooie ideeën zijn voor Capelle. En dan zie je dat je als fractievoorzitter toch ook echt wel wat moois kan doen voor de gemeente en voor de Capellenaren. En als dat plekje dan vrijkomt, ja, dan begint er toch wat te kriebelen om dat dan zelf te gaan doen.
1: Maar niet alleen als fractievoorzitter neem ik aan, ook als gewoon raadslid voor Leefbaar, toch?
2: Ja. Ja, dat combineer je. Dus je blijft gewoon raadslid en bent daarnaast fractievoorzitter.
1: Maar ik bedoel dat je iets moois kan brengen voor Capelle.
2: Ja, absoluut. Dat kan in beide rollen, ja. Ja.
1: Was je de enige?
2: Ja, ik was de enige.
1: Oké, dus het was een unanieme beslissing om jouw fractievoorzitter te maken.
2: Ja.
1: Nou, nog gefeliciteerd trouwens. Waarom denk jij dat ze zo blij zijn met jou? Want ik heb het idee dat ze hartstikke blij zijn.
2: Ik hoop dat je er helemaal gelijk in hebt. Ik heb de afgelopen 4 jaar echt geprobeerd om met een glimlach en met positieve energie wat goeds te doen voor Capelle. En soms gaat dat om hele kleine dingen. Om een voetpad, wat losliggende tegels. En soms gaat dat om hele grote zaken. Voorrang voor Capelse woningzoekenden. Van mezelf durf ik wel te zeggen dat ik echt een drive heb om wat moois te doen voor Capelle. En ik heb ook wel het gevoel dat dat wordt gewaardeerd binnen de partij. Dus dat voelt erg fijn.
1: Ja, Benne noemde jou een bruggenbouwer. Wat bedoelt hij daarmee?
2: Wat ik denk dat Benne ermee bedoelt is dat ik ook graag met andere fracties optrek. Dus ik heb een aantal moties, amendementen ingediend de afgelopen 4 jaar. En vrijwel altijd met een andere partij erbij. En dan niet alleen andere coalitiepartijen, maar ook oppositiepartijen. We denken als Leefbaar natuurlijk de allerbeste ideeën te hebben voor Capelle. Maar natuurlijk, al die andere partijen hebben ook genoeg mooie ideeën voor Capelle en Capellenaren. En daar moet je dan ook naar luisteren en mee samenwerken. En dat is de afgelopen 4 jaar heel goed gelukt. En daar ga ik nu graag mee verder.
1: Dus je bent wel een beetje een verbinder, Alain.
2: Ja, en ik denk ook wel dat je dat moet zijn. Als je als eenling te werk gaat in zo'n gemeenteraad, krijg je weinig voor elkaar. Uiteindelijk zitten er 33 raadsleden en met die 33 zou je het moeten doen. Het lukt niet altijd om het met z'n 33 eens te worden. Dat zou wel heel bijzonder zijn. Maar ik probeer in ieder geval ervoor te zorgen dat er meer steun is, zoveel mogelijk steun is.
1: Wat voor fractievoorzitter ben jij of ga jij worden of wat wil je zijn?
2: Ik wil iemand zijn die de fractie ook echt de ruimte geeft om zelf met initiatieven te komen. Dus je kan als raadslid heel erg de agenda van het college volgen. Er komt een stuk langs, daar moet je op reageren. Ik hoop ook echt dat we als Leefbaar een fractie gaan krijgen die zelf in Capelle iets hoort en denkt, hey, daar moet ik wel mee. Daar ga ik een motie over schrijven. Daar ga ik een amendement over schrijven. Daar ga ik een initiatiefvoorstel over schrijven. En ik zie mijn rol als fractievoorzitter dan ook vooral in het stimuleren van het initiatief. En ja, natuurlijk zijn er momenten dat je als fractievoorzitter gewoon degene bent die de keuze moet maken, die de knoop moet doorhakken. Dat hoort erbij. Maar buiten die momenten wil ik vooral ervoor zorgen dat we met z'n vijftiende wat goeds kunnen doen voor Capelle.
1: Ja, nou, dat zijn mooie woorden. Maar met alle respect, hè, je bent nog hartstikke jong. Je was 18 toen je in de gemeenteraad belandde. Of kwam, of zitting nam. Dus je hebt nu 4 jaar een beetje politieke ervaring. Ben je er al helemaal klaar voor, denk jij?
2: Je kan er natuurlijk pas echt antwoord op geven als je het een tijdje hebt gedaan. Ik kan wel zeggen, ik ben 4 jaar geleden begonnen als jongste raadslid. Ik ben nu nog steeds het jongste raadslid, maar wel echt een ander raadslid dan 4 jaar geleden. Je leert in die 4 jaar echt enorm veel.
1: Sommigen niet hoor.
2: Die durf ik niet te herhalen, maar...
1: Nee, maar er zijn ook mensen die in de gemeenteraad zitten, en dat weet jij ook, die misschien dat helemaal niet leren. Dus het is maar net hoe jij die informatie natuurlijk tot je neemt.
2: Dat is voor iedereen anders inderdaad. Ik kan wel voor mezelf zeggen, zeker de laatste 1,5 jaar merk ik bij mezelf ook wel... Dat ik echt stappen maak en dat het me steeds beter lukt om als er een idee is, om dat er ook doorheen te krijgen. Dus ik voel me er zelf klaar voor. En over 1 jaar kom ik terug en dan kan ik zeggen dat ik inderdaad klaar voor was.
1: Ja, dan gaan we evalueren al, hè? Ja. Dus dit wordt opgenomen, dat weet je. Dus we gaan even evalueren. Nee hoor, gekheid. Leg eens uit, Alain. Wat doet een fractievoorzitter nou eigenlijk allemaal? Want je hoort altijd, het wordt fractievoorzitter. Maar wat houdt het in?
2: Ik denk dat er... 3 rollen te onderscheiden zijn. Allereerst ben je degene die de overleggen voert met andere coalitiepartijen. Dat is natuurlijk belangrijk. Je spreekt een heleboel met elkaar af. Soms blijkt er iets toch niet te kunnen, of komt er iets op de agenda waar je helemaal niet over na had gedacht. Dan moet je ervoor zorgen dat je het geluid van Leefbaar in zo'n coalitie duidelijk naar voren brengt. Ten tweede, in de raad, wanneer het gaat om de grote stukken, de financiële stukken, de grote projecten, dan is de fractievoorzitter vaak degene die daar het woord voert. Dus dat is een belangrijke. En ten derde, binnen de partij ben je degene die de lijnen uitzet.
1: Het aanspreekpunt is?
2: Ja.
1: Van alles, ja.
2: Ja, dat merk je ook al wel snel. Dus ik ben het nu een hele kleine week. Maar inderdaad, als er nu een vraag is, dan komt het al snel bij mij terecht in dit geval.
1: De verantwoordelijkheid ligt nu ook ineens dan bij jou. Hè? Ik bedoel, precies. Dat zo werkt dat. Je studeert nog. Je hebt net een mooie bachelor afgerond. Hè?
2: Ja.
1: En je gaat nog 2 masters doen. Of tenminste, heb je voor ingeschreven. Best wel een pittige studie. Hè? Ik bedoel, dat is niet niks. Hoe ga je dat combineren? Want fractievoorzitterschap is toch wel... net even een stapje meer dan dat je aanschuift als raadslid.
2: Ja, ik heb gelukkig al 4 jaar ervaring met de combinatie. Dus het is niet helemaal nieuw. Het is natuurlijk wel zo dat je als fractievoorzitter... en wat meer uurtjes aan het werk besteedt. En dat, zoals je net zegt, dat je de verantwoordelijkheid draagt. En als er dan een keer een crisis is, dan ben jij degene die wordt gebeld. Ik heb wel het idee dat die ruimte er nog is. Dus... het is niet alsof ik de afgelopen 4 jaar enorm om meteen heb moeten lopen. De ruimte is er. Dat neemt niet weg dat het af en toe druk zal zijn. Maar het blijft ook wel echt heel mooi werk. Dus ja, natuurlijk kost het energie. Maar je krijgt ook energie voor terug.
1: Ja, want dat wilde ik je ook dan nog vragen. Want ik bedoel, je ademt al een beetje de politiek. Dat merk je altijd aan alles. Je zet je er heel erg voor in. Maar wat maakt het nou zo mooi? Hè? Want mensen zijn nog steeds erg wantrouwend. Hè? Die vinden de politiek maar niks. En die hebben zoiets van, waarom gaan de mensen? Waarom doen ze het eigenlijk? Ja. Kan jij nou een klein beetje vertellen wat het zo leuk maakt? Of soms ook niet?
2: Begin ik positief. Wat ik echt het allerleukste vind, is dat je mensen kan helpen. Als er een bewoner is die zegt, hey, in mijn wijk staat het groen 2 meter hoog. Het is een rotzooi. Dan is het fijn als je daar naartoe kan. Als je een bakkie kan doen. Dat probleem op de kaart kan zetten. En ervoor zorgen dat hopelijk in no time dat gras is gemaaid. En dat die stenen weer recht liggen. En dat vel is opgeruimd. En tuurlijk lukt het niet altijd. Maar in mijn ervaring, heel vaak lukt het wel. En dat geeft gewoon een kick. En veel mensen in Capelle zijn behoorlijk wantrouwend tegenover de politiek. Vooral de landelijke politiek. Maar juist bij die mensen is het gaaf als het dan lukt om het verschil te maken. En dat is wat Ans natuurlijk 20 jaar heeft gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En ik geloof ook echt dat daar de kracht van Leefbaar is. Je kan in de gemeenteraad het geweldig doen. Uiteindelijk hebben ook Capellenaren het idee nodig van, hey, die mensen zitten er voor mij. Ze willen me helpen. Ze staan voor me open. En dat moeten we blijven doen als Leefbaar. Dat is Leefbaar.
1: Nou, dan gooi ik hem er gelijk in. Wijkcentrum Schollevaar.
2: Ja.
1: Jullie zijn niet voor opening, volgens mij, of het behouden van...
2: Nee. Er moet bezuinigd worden bij de gemeente. En er is ongeveer 1 jaar geleden besloten om het wijkcentrum te sluiten. afgelopen maanden krijgen we heel veel signalen. Dit gaat niet goed, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. En we zijn tot de conclusie gekomen, daar moeten we wat mee. We zijn nu bezig met een amendement om dat wijkcentrum gewoon open te houden.
1: Dus toch open te houden?
2: Ja. Er is door de gemeenteraad en dus ook door ons te veel als boekhouder naar dat wijkcentrum gekeken. Gewoon gekeken van ja, daar staat een gebouw wat nou niet optimaal wordt gebruikt. Dus ja, dat scheelt toch weer 2,5 ton, dan maar er vanaf. En dat hadden we nooit mogen doen. Ik was vandaag bij het wijkcentrum met twee gebruikers, twee mensen die er meerdere palen per week zijn. Die zeggen allebei, alsjeblieft hou het open. Maar ook als je het niet opent, zorg voor duidelijkheid. Want het is nu onduidelijk wat er gaat gebeuren. We gaan in ieder geval ons best doen. Lever gaat zijn best doen om dat wijkcentrum gewoon open te houden. Het
1: maar
2: moet open blijven.
1: Toch is het raar, Len. Ik bedoel, je zit in een kwetsbare wijk. Zo wil ik het niet altijd omschrijven. Want ze zitten altijd al in die hoek. En daar heb je toch wel echt zo'n wijkcentrum nodig. Dus waarom is er dan überhaupt over nagedacht om zoiets te sluiten? Ik vind dat toch een beetje raar.
2: Ja, dat is ook raar. De reden dat dat destijds is gebeurd is omdat er ook wordt gewerkt aan het Huis van de Wijk. Wat er gezegd had moeten worden is dat wijkcentrum sluit mogelijk wanneer het nieuwe Huis van de Wijk er is. Maar dat hebben we niet gezegd. We hebben gezegd we gaan het wijkcentrum sluiten. En dat is een fout geweest. En die fout moeten we toegeven en zeggen dat wijkcentrum blijft open. Want anders dan gaan hier allerlei verenigingen, clubjes die hier wekelijks, misschien wel meerdere keren in de week, gebruik van maken, gaan gewoon ten onder. Die hebben geen andere plek in Capelle. Die kunnen dat niet betalen of het is te ver weg. En dan ben je dat sociale weefsel, die vriendschappen, die ben je gewoon kwijt. Punt.
1: Ja, maar moet je niet nu heel vaak elke keer herstellen? Eerst met de kliko's, nu met dit. Ik bedoel, is het niet wat handiger om vooruit te regeren en te bedenken van, nou, misschien moeten we hier toch even wat anders naar kijken?
2: Je hebt ook te maken met een financiële positie van de gemeente die er gewoon niet rooskleurig uitziet. Vanuit Den Haag wordt er volop bezuinigd op de gemeente. Dat betekent dat je hele vervelende keuzes moet maken. Als je moet bezuinigen is het per definitie vervelend. Wij hebben gezegd, ga nou eerst als gemeente in het ambtenarenapparaat snijden en dan pas aan de voorzieningenkant. Nou, dat hebben we gedaan, maar uiteindelijk was er nog meer nodig. En daarom is ook het wijkcentrum destijds in de plannen gesneuveld. Nu blijkt er iets meer geld beschikbaar te zijn en zeggen we dat het wijkcentrum moet open blijven. Ja, ik had ook liever gezegd in één keer, hij moet open blijven. Maar je hebt ook een financiële realiteit.
1: Je zorgt voor enorme onrust, hè? Je zegt het al. Hè? Communicatie is dus wederom een heel belangrijk iets. Hè? Dat je naar de bewoner gewoon goed blijft informeren en alles. Maar dan bouw je toch gewoon die parkeergarage niet?
2: Die parkeergarage?
1: Ja, die ze willen bouwen daar in Schollevaar met die Newtowns en alles. Ze wilden daar toch een parkeergarage?
2: Ja. Is een ander project natuurlijk, maar ik begrijp waarom je het noemt. Ja. Je hebt ook parkeerplekken nodig bij een station. En je hebt ook parkeerplekken nodig bij een woning. Op het moment dat we zo'n parkeergarage niet bouwen, stroomt dat deel van Schollevaar vol. En dan denk ik niet dat de mensen die daar in Schollevaar wonen er blij mee zijn. Dus uiteindelijk zitten we in een piepklein stukje land, een stukje Nederland. En daarbinnen moeten we het doen. Dat maakt het soms heel lastig, maar ik denk dat we in het geval van het wijkcentrum Schollevaar nu duidelijkheid gaan geven wat Leefbaar betreft, blijft die open.
1: Nou, jullie hebben heel veel stemmen, dus dat moet dan wel goed komen, denk je niet?
2: Het zou goed moeten komen.
1: Ja. Ik hoorde ook dat jullie eigenlijk dan wel wilden dat daar weer een kinderlab kwam. Hoe zit dat dan? Er zit er toch al één in Schollevaar?
2: Het idee is hier om het kinderlab bij het wijkcentrum te voegen. En dan is het even de vraag, wordt het wijkcentrum alleen een kinderlab of wordt het een combinatie daarvan? In dat amendement zullen we vragen om dat goed te gaan onderzoeken. Hè. Dus wie maken er op dit moment allemaal gebruik van het wijkcentrum? Welke plekken zijn er nog meer in Schollevaar? Misschien is er wel een school die 's avonds nog plekken vrij heeft. En is het veel handiger om een van die verenigingen in zo'n school te zetten. Uiteindelijk moet je de ruimte ook optimaal benutten.
1: Maar ik denk dat je dat ook gewoon zo moet inschieten. Hè? Ga eens kijken, wat kan er? Wat staat er nog leeg? Ja. Wat kan je doen? Geef die mensen gewoon wel een plek daar in Schollevaar om bij je heen te komen, want dat is blijkbaar heel belangrijk. Ik moet me aan de tijd houden, want ik ga er nog wel eens overheen en ik krijg straf. Nee hoor, dus ik heb nog een minuut. Er zit iemand heel erg hard te knikken. Even heel snel.
2: Ja.
1: Wat voor uitdagingen liggen er nog in Capelle?
2: Een paar, maar ik heb maar een minuut, dus het moet heel snel zijn.
1: Het
2: belangrijkste is financieel. Er zijn grote uitdagingen als het gaat om het parkeren, om de woningvoorraad, om het gratis OV. Daar willen we allemaal keihard ons best voor doen. Ja. Maar er moeten ook de centjes voor zijn. Dat betekent roegriemaan en...
1: En goed kijken waar je het aan uitgeeft.
2: En goed kijken waar je het aan uitgeeft.
1: Alain, hartstikke bedankt. Succes.
2: Dankjewel.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het tweede uur van IJsselnieuws hier bij Radio Capelle. Wil je nou een interview terugluisteren of ben je nog benieuwd naar wat er andere dingen gezegd zijn? Ga dan naar de website www.ckzvandaag.nl. Want het was een bomvolle uitzending vanavond. Volgende week zijn we uiteraard gewoon weer bij jullie terug met genoeg nieuws en achtergronden bij het nieuws uit je eigen regio. En heb je nog vragen of tips? Mail dan naar redactie@ckzvandaag.nl. We gaan eruit met Mermaid van Train. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen, dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor leven.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Bring it on home, daddy.

De Zweed Jesper Lindel brengt dit jaar 2 albums uit. Beide albums vol met covers, op zeer eigenwijze en prachtige manier gedaan en opgenomen. De tweede die hij uitbracht, het album dus, heet Royal. En daarop vroeg hij onder andere Frazee Forte om mee te zingen. En die vrouw hoorde je zojuist in het nummer Trying to Live My Life Without You. Jesper Lindel. En ik hoop maar dat Frazee Forte zelf heel binnenkort werk uit gaat brengen. Fijn dat je er bent. Ik begon dus met iets nieuws. Deze soulshow staat boordevol met oude soulmeuk, afgewisseld met nieuwe soul, maar hier en daar ook aanverwante genres. Alleen maar muziek goed voor de ziel. Dat is dan wel beloofd. Zoals Percy Sledge met Keep Your Arms Around Me, 1969. Iedereen kent Percy Sledge. Of de soulband The Enchanters, die veel minder bekend waren, 1964 met het singeltje I Wanna Thank You. En zo is het. Blij dat je er bent. Percy Sledge en The Enchanters.

Hoewel zanger Toets in eerste met de gouden stembanden zwaar overweight was en daardoor allerlei gezondheidsproblemen had, overleed hij helaas op 32-jarige leeftijd middels een auto-ongeluk. Echt, wat een stem. Billy Stewart, daar heb ik het over. Every Day I Have the Blues is een nummer van een overzichtsalbum. Prachtig. One More Time, The Chess Years. Daarna Nikki T and the Snake Charmers. Helemaal nieuw. Lead Me On, featuring Greg Nagy. Van het album Ain't Wasting Time. Helemaal nieuw. En daarna nog iets helemaal nieuws. Jalen Lagonda, die ook in 2026 een prachtig album afleverde. Met de titel Doctrine of Love. En hij gaat Burning Temptation zingen. Achter elkaar nu Billy Stewart, Nikki T and the Snake Charmers en Jalen Lagonda.

Didi Bridgewater, wat een strot, bracht in 2017 het nummer Don't Be Cruel uit. Daarna gaan we naar het album I'm a Loser van Doris Duke met Bad Water. En dan ga ik er nog een geweldige vrouw achter draaien. Van origine alleen maar jazz, maar wat een talent. Die vrouw kon alles zingen. Dus ze nam ook bluesy en soul dingen voor haar rekening. En dan heb ik het over de beste zangeres ooit, in mijn opinie, Ella Fitzgerald. Get Ready was een album uit 1969 en ik ga de titeltrack draaien. Didi Bridgewater, Doris Duke en Ella Fitzgerald.

dat niet alle nummers die je hoort in deze show van even goede geluidskwaliteit zijn, is natuurlijk inherent aan het feit dat ik soms dingen van 70, 60, 50 jaar geleden draai. Dan weet je dat. Ik probeer ze altijd zo goed mogelijk op te kalifateren voor de best mogelijke geluidskwaliteit. Maar ja, soms is het gewoon zo, hè. En dat heeft ook zijn charme. Dit was Ella Fitzgerald. Ik ga 3 hele nieuwe dingen draaien om daarna de rest van de show lekkere oude meuk te draaien. Ik begin met Mike Finnegan, die zijn album ook Mike Finnegan noemde. Het nummer The Way You Do The Things You Do. Daarna Foy Vance, die een heel afwisselend album maakte, maar hier en daar ook op dat album zeer hard tegen de blues en de soul leunde. Zijn album heet The Wake en Money is wat ik ga draaien. En als laatste een van mijn favoriete albums tot nu toe van 2026. Grey and Green, zo heet het album. Gedaan door de samenwerking Grey Delisle en Les Green. Shake That Thing wordt het nummer. Mike Finnegan, Foy Vance en Grey Delisle samen met Les Green.

die zegt dat er in deze tijden geen fijne en heel goede soulmuziek gemaakt wordt, die moet beter opletten. Zo bewezen Mike Finnegan, Foy Vance en Grey Delisle en Les Green. Zoals beloofd, ik ga de rest van de show ouwe meuk draaien. 1961 was het jaar van het singeltje I'll Follow You van Gene Chandler. Irma Thomas bracht in 1968 het singeltje Good To Me uit. Gene Chandler en Irma Thomas nu.

Voordat ik je ga vertellen waarmee we deze show eindigen, ga ik je bedanken voor het luisteren. Ik heb weer een poging gedaan om gewoon lekker pretentieloos muziekjes achter elkaar te zetten voor je portie soul van deze week. Dus dankjewel en ik hoop dat je volgende week weer inschakelt. Heb je iets te melden, te vragen of misschien heb je wel een verzoekje? Ik heb een grote biep, misschien staat jouw lievelings er wel in. Mail me dan anitaundercover@gmail.com. Anitaundercover aan elkaar @gmail.com. Je krijgt altijd antwoord, misschien niet binnen 3 dagen, maar beloofd. Waarmee ik ga eindigen? Ja, ach, wat had ik er voor over gehad als ik deze heren live had kunnen zien. Helaas. Ik begin zo met Jackie Wilson. 1961, My Heart Belongs to You Only. En daarna eindigen we swingend gaan we dit uur uit met Johnny Guitar Watson's It's All About the Dollar Bill van The Funk Anthology. Nou doei. Jackie Wilson, Johnny Guitar Watson.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen, dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle.
12: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Een hele goede avond en welkom bij de late avondshow. Het is maandagavond, net 11 uur geweest. En in het komende laatste uur van de dag draaien we heerlijke, relaxte muziek. En brengen we nieuws en achtergronden uit Zuid-Holland. En de show wordt geopend door The Who met het nummer The Seekers. Vanavond in de late avond aandacht voor de onmisbare inzet van politievrijwilligers. Extra steun voor Open Monumentendag en de vraag waarom miljoenen Europeanen ondanks de voedseloverschotten toch met honger naar bed gaan. Dat alles vanavond in de late avond. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren voor muziek, nieuws en verhalen uit de regio. Fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Norbert Ketting en dit zijn de Floaters met Float On. Ik wens je veel plezier met de late avond.

de late avond, Hanging on a String. Zometeen, onze eerste gast van vanavond, Arjo Boerdam. Hij heeft alle facetten van het politiewerk meegemaakt. Gaat een gesprek met Theda Cox. En waarom maken Arjo Boerman en zijn vrijwilligersteam het verschil? Nou, dat horen we straks hier in de late avond. Eerst Men I Trust, show.

0: maken het verschil. Nou, dat is nogal wat, Arjo. Welkom hier.
1: Ja, dankjewel.
0: Onlangs werd jij gehuldigd. Door wie en waarom eigenlijk?
1: Nou, dat was ter ere van mijn 25 jaar bij de politie. Dus dat was, ik ben tegenwoordig bij de vrijwillige politie en naast mijn gewone baan. Ja, dat was in begin maart uit mijn hoofd. Moesten we met z'n allen naar het stadhuis in Rotterdam. En daar werden we door de burgemeester gedecoreerd, zal ik maar zeggen. En dan kregen we een oorkonde. En er stond ook de korpschef bij, dus dat was mooi.
0: Zeker. Ja. En door wie werd je precies gehuldigd? Want je hebt het over Rotterdam.
1: Ja, door de burgemeester van Rotterdam.
0: Ja.
1: En onze nieuwe burgemeester was er ook bij. Dus dat vonden we ook erg leuk.
0: En wat werd erbij gezegd? Ja. Daar ben ik altijd wel benieuwd naar.
1: Ja, nou, kort, hè, er zijn een paar zinnetjes. Gewoon dat ik altijd enthousiast ben in mijn werk. Vaak mensen wil helpen. Wij krijgen als vrijwilligers ook wel eens meldingen natuurlijk te doen. Als de reguliere collega's bezet zijn. En daarnaast helpen wij ook de reguliere collega's. Gewoon als ze een handje erbij moeten hebben. Of dat soort zaken.
0: Van harte gefeliciteerd daarmee. Tijd om even bij jouw werk en je rol bij de politie stil te staan. Laten we even bij het begin beginnen. Ja. Hoe startte jouw werkbaan bij de politie? Hoe begon dat?
1: Ja, dat was vorig jaar. Eind vorig jaar in 1998 werkte ik toen ergens anders in Vlaardingen. Maar toen zag ik een pagina grote advertentie van de politie staan van... ja, wij zoeken collega's. Dat doen ze nog steeds overigens. Maar, en er stonden allerlei functies bij. En er stond ook een functie bij de verkeerspolitie. Ja, auto's hebben altijd mijn aandacht en interesse gehad. Dus dat vond ik wel leuk. Dus ik heb daarop gesolliciteerd, aangenomen en de opleiding gevolgd. En toen begin 2001, zo ongeveer, begonnen bij de verkeerspolitie in Rotterdam.
0: Ben je dat al die 25 jaar blijven doen? Of is er enige koerswijziging geweest?
1: Nee, na ongeveer 8 jaar ben ik toen werd ik gevraagd om bij de meldkamer te komen. Omdat ze daar mensen nodig hadden voor het gewone werk. Maar ook om mensen in te werken. Met name wegwijs te leren op de snelweg. Er waren toen wat, ze hadden toen wat last van mensen die belden naar de politie 112. Ja, ik sta hier op de snelweg en ik heb ambulance nodig. Ja, waar sta je dan? Ja, bij Rotterdam. Nou, dat was heel, je moet natuurlijk, hectometerpaaltjes.
0: Ik wou net zeggen, hectometerpaaltje nummer zoveel.
1: En ook zeggen waar je bent, wat voor gebouw zie je in de omgeving als ze een hectometerpaaltje niet zien. Allemaal van dat soort dingen. Dat is belangrijk te zeggen tegen iedereen van, weet waar je rijdt. Maar niet iedereen zit om zich heen te kijken tijdens het rijden.
0: Nee.
1: Moet ook vooruit kijken natuurlijk.
0: Dus. Eigenlijk wel logisch.
1: Ja, ja.
0: Hoe werkt dat, vrijwilliger zijn met de politie? Is dat een hele aparte groep? Of werk je geïntegreerd met de reguliere politiemensen?
1: Je werkt wel samen met de reguliere. Het is zo dat politievrijwilligers die worden, als je van nul of aan, laat ik het zo zeggen, als een burger nu zegt van, nou leuk, ik wil, dan krijg je wel een hele opleiding van een kleine 4 jaar. Maar dat is niet alle dagen, maar dat is meer een of twee avonden in de week. En dat wordt steeds uitgebreider. Weet je, in het begin zit je meer in de boeken, dat je alle regeltjes kent. En dan ga je steeds meer naar buiten en gewoon op straat meedraaien.
0: Nou zei burgemeester Zevenbergen uit Vlaardingen, die was er ook. Die zei, vrijwilligers maken het verschil. Tot slot, wat gaat er allemaal mis als er geen vrijwilligers zijn?
1: wij zijn er niet altijd, maar het gaat gelukkig altijd wel goed. Laten we het zo maar zeggen. Maar het is het extra wat wij kunnen geven aan die extra handjes. En dat is belangrijk. Want we merken heus wel als wij bijvoorbeeld in dienst komen en bij de briefing zitten. En dan worden we genoemd van die en die zijn er ook. Dat wordt altijd wel als prettig ervaren. En als we weggaan, dan zeggen wanneer kom je weer? Weet je? Dan voelen ze de hulp gewoon. Kijk,
0: mooie bijdrage, ik hoor het al. Ja. Mooie prestatie, lang bij de politie. En dan ook nog in het team vrijwilligers. Arjo Boerdam, nogmaals van harte gefeliciteerd met je 25-jarig jubileum. Ja. Mooi voorbeeld, dankjewel.
2: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Capelle.

Whisper. Ja, voor je vriendin moet je het hebben. The True Reflection. En daarvoor het Franszalige Le Temps de l'Amour. En dan straks onze volgende gast hier in de studio van de late avond. Herman de Bruin ontmoet Marina Hazeleger. Ze is van Communicatie Stichting Nederland Monumentenland. En het Cultuurfonds geeft Open Monumentendag een jubileumimpuls. Nou, hoe ze dat doen, dat horen we straks na Angus en Julia Stone met Chateau.

0: Het Cultuurfonds geeft de Open Monumentendagen een jubileumimpuls. En wat die jubileum is, dat ga ik vragen aan Marina Hazeleger. Die is in de uitzending. U bent van de Stichting Nederlands Monumentenland. Marina, welkom.
1: Dank u. Ja, dat ben ik inderdaad.
0: Ja, dat is een landelijke organisatie die ervoor zorgt dat er heel veel monumenten open zijn tijdens de Open Monumentendagen.
1: Ja, dat klopt. Ruim 5000 monumenten zijn jaarlijks het tweede weekend van september geopend. Gratis geopend voor het grote publiek.
0: Ja, want dat is natuurlijk de bedoeling. Maar er zijn heel veel vrijwilligers bij betrokken. Ik kom misschien zo nog even op terug. Maar jullie hebben een behoorlijk bedrag gekregen.
1: Ja, klopt. We hebben 4 ton gekregen. En dat is omdat Open Monumentendag dit jaar 40 jaar bestaat.
0: Dus dat jubileum moet gevierd worden met heel veel geld. Maar ja, voor wie is dat geld dan bestemd?
1: Nou, Open Monumentendag is eigenlijk decentraal georganiseerd. Dus wij zijn het landelijke bureau. Maar er zijn zo'n beetje, bijna 400 lokale Open Monumentendag comité's. En die geven het evenement lokaal echt handen en voeten. Mm-hmm. En de jubileumimpuls, die gaan wij verdelen onder al die comité's. Dus ze krijgen allemaal 1000 euro om te besteden aan iets voor Open Monumentendag. Om het 40-jarig jubileum wat meer handen en voeten te geven.
0: Ja, dat kan heel verschillend zijn. Dus 1000 euro is wel een heel bedrag. Maar ja, als je nou een monument hebt, ik kom zelf uit Delft, als je nou het monument 43 monumenten hebt, dan moet je dat weer verdelen over die 43 monumenten. Blijft er niet zoveel over? Of is het gewoon voor algemene zaken?
1: Ze hoeven niet te verantwoorden waar ze het aan besteden, als het maar ten gunste komt voor Open Monumentendag. Dus dat kunnen ze echt. Het kan iets zijn voor de vrijwilligers al daar. Het kan iets zijn, een extra activiteit om het 40-jarig jubileum wat meer zichtbaar te maken. Door bijvoorbeeld iets met een tentoonstelling of ik roep maar wat. Ze mogen dat helemaal zelf bedenken.
0: Dus Monumentendag wordt een speciale gelegenheid omdat het 40 jaar bestaat. Gaan jullie daar zelf nog iets extra's voor doen?
1: Nou, we hebben sowieso onze ambassadeur, Jannie, die zichtbaar is bij de landelijke opening.
0: Ik neem aan Jannie van der Heijden.
1: Jannie van der Heijden, van heel Holland Bak, die we allemaal kennen. Ja. Zij is de ambassadeur bij Open Monumentendag. En zij geeft op social media daar wat extra aandacht aan. En kleine dingetjes, we hebben niet een grootse. Het zit echt bij de comité. Zij moeten dat handen en voeten geven en zij kunnen daar dingen voor neerzetten in de programmering.
0: Ja, en het is het begrip. Heb ik ook van jullie directeur een erkenning voor al die vrijwilligers die zich elke keer weer dienstbaar maken aan die monumenten en aan mensen die daar naar willen komen kijken.
1: Ja, absoluut. Tijdens het weekend zelf hebben wij ruim 18.000 vrijwilligers op de been.
0: Zo.
1: Ja, dat zijn er fors veel. Het is ook het grootste gratis culturele evenement van Nederland. Dus daar komen veel handjes bij kijken. Mm-hmm. En het is een waardering voor hen.
0: Dit jaar het thema Monumentendag, Vriendenloterij Open Monumentendag 2026. Zo moet je het helemaal officieel zeggen, want de Vriendenloterij doet daar ook nog wat mee, dacht ik.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is onze grootste sponsor, dus die moeten we benoemen.
0: Die moet je in ere houden, ja. Wat is het thema voor dit jaar? Want het is altijd een thema, hè?
1: Ja, klopt. Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Past helemaal bij de tijd van nu. Dus dat, en monumenten zijn ook veerkrachtig, hè? Want die bestaan al vrij lang.
0: Die bestaan soms langer dan een gebouw wat er 40 jaar staat en weer afgebroken wordt.
1: Ja. Ja,
0: zeker wel. Ja. En u gaat er ook vanuit dat die vrijwilligers die de monumenten per stad of per dorp organiseren, dat die ook dat thema meenemen?
1: Ja. Ja, in principe, het is geen verplichting, maar het is ook een handige leidraad. En wij faciliteren ook een inspiratieboek voor de programmering, want die moet er ook bij iedereen bedacht worden. Mm-hmm. Dus het is heel handig om dat te volgen en de meesten volgen het. Sommigen die wijken nog wel eens af, omdat zij zelf lokaal bepaalde opgaven hebben waar ze wat mee willen.
0: Ja,
1: in principe is het landelijke thema voor de meeste leidend.
0: Ja. Wanneer is de Open Monumentendag dit jaar?
1: Het tweede volle weekend van september. En dat komt dit jaar neer op zaterdag 12 en zondag 13 september.
0: Ja, dan kun je dat allemaal bezoeken, die 2 dagen. En misschien is het handig om even de website te noemen, dat mensen daar nog even kunnen kijken. Maar het heeft natuurlijk ook met de plaatselijke omgeving te maken, zodat je daar ook kunt kijken.
1: De landelijke website is www.openmonumentendag.nl. En daar staan alle monumenten op. En die kunnen dan per regio ook opgezocht en bekeken worden. En er is ook een app. Die is ook op de website te vinden hoe je daarbij komt. En dan kun je op je fiets stappen. En met alle monumenten bij de hand kun je alles bezoeken. Die kent het ideaal.
0: Dan is het een mooie gelegenheid om die Open Monumentendag website even te bezoeken. Maar in ieder geval op 12 en 13 september echte monumenten bezoeken. Marina Hazeleger, dank voor het gesprek. En heel veel succes met de Open Monumentendag. Zeker dat het een jubileum is van 40 jaar.
2: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

If You Were Vampires, Jason Isbell en de 400 Unit. En daarvoor een Nederlandstalig nummer natuurlijk van Doemar. En dat nummer was getiteld Miss. En zo meteen onze laatste gast hier in de studio, Liz Kunst. Gaan we in gesprek met Herman de Bruin. Liz is campaigner Foodwatch Nederland. En 1 op de 5 Europeanen heeft niet genoeg te eten in 2026. Ja, hoe dat precies zit, dat horen we straks. Eerst There She Goes.

0: 1 op de 5 Europeanen heeft niet genoeg te eten in dit jaar 2026. Hoe we dat weten, dat ga ik vragen aan Liz Kunst. Die is in de uitzending en ze is van Foodwatch Nederland. Liz, welkom.
1: Hallo.
0: Waar hebben jullie dat vandaan? Daar is vast onderzoek naar geweest.
1: Ja, sowieso. We hebben dit uit Europees Burgerinitiatief. Die hebben daar onderzoek naar gedaan, inderdaad. En zij zijn dan ook een petitie gestart om ervoor te zorgen dat de Europese Commissie verplicht wordt om te reageren.
0: Mm-hmm. Ja, reageren, dat is nog niet oplossen, hè?
1: Nee, dat is inderdaad nog niet oplossen. Maar met dat heet een EBI, dus dat is eigenlijk een burgerinitiatief. Ja. En dat is geen verblijvende petitie, maar een officieel democratisch instrument. En bij 1 miljoen handtekeningen is de Europese Commissie verplicht om dit initiatief te behandelen.
0: Ja, en kan Foodwatch dan 1 miljoen handtekeningen in Nederland ophalen of mag het over heel Europa zijn?
1: Nee, het zijn heel veel organisaties, 340 verschillende organisaties door de hele EU. Uh-huh. En in Nederland specifiek hebben we een drempel van 19.500 handtekeningen. Deze handtekeningen moeten trouwens om het geldig te laten worden in 7 verschillende EU-landen zijn. En dat wordt dan berekend op basis van het aantal inwoners.
0: Oké, maar hoe meer handtekeningen, hoe beter, denk ik.
1: Natuurlijk, ja.
0: Ja, dat zeker. Maar ja, even terug naar dat onderzoek. 1 op de 5 Europeanen, hadden we dat verwacht? Dat klinkt mij heel raar in de oren met alle economische voordelen die we hier in Nederland hebben en in Europa eigenlijk.
1: Nou, in principe is het zo dat in Nederland steeg het aantal voedselbankklanten al met 7,5% ten opzichte van 2024. En dat zijn dan vaak mensen met kwetsbare mensen met lage inkomens, ouders, alleenstaande moeders bijvoorbeeld. En die zijn dan totaal afhankelijk van donaties.
0: Ja.
1: Ja, en onze boodschappen worden natuurlijk echt veel duurder. Dat speelt natuurlijk al een aantal jaar. Dus ja, mensen die ook fulltime baan hebben, komen nu soms bij de kassa met van leg dit maar terug. Want ik kan het nu niet betalen.
0: Mm-hmm. Maar moeten we dan ook die levensmiddelenbedrijven, de fabrikanten en misschien ook wel de supermarkt niet daarop aanspreken? Want die hebben enorme winsten.
1: Nou ja, dat doen we inderdaad ook.
0: Okay.
1: Maar dat doen we ook als Foodwatch zijnde. Maar dit initiatief is dus echt bedoeld om het dus wettelijk vast te leggen. Nu staat het alleen in de declaratie van de rechten van de mens.
0: Mm-hmm.
1: Dat we allemaal recht hebben op voedsel.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk niet juridisch bindend. Dus dit initiatief is specifiek om ervoor te zorgen dat de punten die bijvoorbeeld eerlijkere voedselsystemen met een democratische inspraak of steun voor kleinschalige boeren, duidelijke etiketering, nou ja, er zijn nog wel meer dingen.
0: Mm-hmm.
1: Die zorgen ervoor dat dan wettelijk wordt vastgelegd, waardoor we ze dus ook wettelijk zouden kunnen aanspreken daarop. En dat is nu niet het geval.
0: Nee,
1: nu is het een afspraak.
0: Ja, ja. Dus als die handtekeningen er zijn, wordt het wettelijk verplicht dat de Europese Unie daar iets mee gaat doen?
1: Nou, dan gaat de Europese Unie in ieder geval onze petitie die we hebben opgezet met z'n allen in ieder geval naar kijken. Dus dat is dan punt stap 1.
0: Ja, ja. Maar de stap 2 is dan iets mee doen.
1: Ja.
0: Het burgerinitiatief moet er komen. Dus iedereen die dit hoort, die kan een handtekening zetten. Hoe kan dat op een goede manier? Want jullie hebben dat vaker aan de hand. Dus ik denk via de website.
1: Nou, het is handiger om naar de website van de Europese Unie te gaan.
0: Mm-hmm.
1: En daar zie je dan ook, kan je zoeken op Europees Burgerinitiatief. Maar ik zal er ook voor zorgen dat het heel duidelijk op onze website staat.
0: Ja, dat is misschien wel handig. Want sommige mensen hebben er iets mee dat ze zeggen, nou, daar ga ik niet aan beginnen. Want dat is zo ingewikkeld. Als het eenmaal Europese Unie is, wordt het ingewikkeld.
1: Ja,
0: maar bij jullie is het wat makkelijker.
1: Maar het is wel zo dat dit Europese Burgerinitiatief is echt een officieel initiatief. Dus
0: ja.
1: Je moet ook echt je nationaliteit doorgeven. Dus niet zoals wij normaal petities doen. Maar omdat het echt, zeg maar, het moet allemaal gecontroleerd worden. Want anders is het natuurlijk ook niet juridisch bindend.
0: Nee, precies.
1: Dus we hebben echt elke inwoner van de EU nodig op dit moment om dit voor elkaar te krijgen.
0: Maar via jullie website kunnen wel mensen informatie krijgen en kunnen ze weten hoe ze moeten handelen.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja.
1: Maar het is wel via een ander systeem, omdat het dus een democratisch instrument is.
0: En als de ene Europeaan nog genoeg te eten heeft met die 5 anderen, dan zou dat heel mooi zijn als dat nog een keer gaat lukken. Of het dit jaar nog gebeurt, nou, als het bij u in u ligt, dan weet ik het niet.
1: Nee, het is een proces. We zijn hier natuurlijk ook al jaren mee bezig.
0: Ja.
1: En dit is gewoon, wat ik al zei, echt een extra instrument.
0: Noem nog een keer jullie website dan.
1: www.foodwatch.nl.
0: Kijk,
1: heel makkelijk.
0: Dan is het makkelijk en dan komt het allemaal goed. En dan kunnen mensen weer genoeg te eten hebben in 2026. Als iedereen tenminste zijn best doet om die handtekening te zetten en naar Europa te sturen. Daar gaan jullie in ieder geval voor zorgen.
1: Ja, we gaan ons best doen.
0: Ja, in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met al die handtekeningen.

Feist 1, 2, 3, 4. En daarmee komen we aan het einde van deze late avondshow van maandagavond. Morgenavond zit hier Alfred Blokhuizen weer met relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk eens op www.lateavond.nl en like ons en deel ons op Facebook. Ik ga je wel trusten wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werk ze. En een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether. Ik ben Ali. Van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen, dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5:00 weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overdag.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen er werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanus in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanus op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Het is de eerste verwachting van maandagmiddag 6 juli. Vandaag waren wolkenvelden en zonnigperiode. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 26 graden. De komende nacht koelt het af naar zo'n 17 tot 18 graden. Dus een vrij zachte nacht. En morgen overdag hebben we wolkenvelden met af en toe zon. Op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De aangevoerde lus is een tikkeltje minder warm dan vandaag. Het wordt rond de 24, lokaal 25 graden. Op woensdag zien we flinke zonnige periode. Ook een paar mooie weerwolken. Blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het noordwesten. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 16 graden. En woensdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige periode. Weinig wolken. Een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op vrijdag veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 16 graden en de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. En dat geldt ook voor zaterdag. Veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een nachttemperatuur van 17 graden en overdag wordt het maximaal rond de 30 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen, dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5 uur weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, want in maart 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zaterdagochtend hebben de hulpdiensten gezocht naar een mogelijke drenkeling nadat een fiets aan de waterkant werd aangetroffen aan de Rembrandtsingel in Capelle aan den IJssel. Uiteindelijk werd er niemand aangetroffen. Die hulpdiensten waren rond 7:30 in de ochtend gealarmeerd omdat er een fiets half in het water lag. Naar alle waarschijnlijkheid is die daar gedurende de nacht terechtgekomen, maar het was onduidelijk of er ook iemand in het water terecht was gekomen. Duikers van de brandweer gingen het water in om te zoeken naar een mogelijke drenkeling. Na meerdere zoekslagen werd gelukkig niemand aangetroffen. Het blijft nog onduidelijk van wie de fiets is. Medewerkers van het Hoogheemraadschap controleren in het weekend van 10 tot 13 juli de groene kanes in het werkgebied om schades zoals scheuren, verzakkingen en lekkages te zien en in de gaten te houden. Een flinke klus en daarom krijgen ze de hulp van bijna 150 vrijwilligers die zijn getraind om kanes op droogteschades te controleren en schades te herkennen. Bij schades die niet kunnen wachten nemen ze direct contact op met het waterschap om de schade meteen te laten herstellen. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de eerste verwachting van maandagmiddag 6 juli. Vandaag waren wolkenvelden en zonnigperiode. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur schommelde rond de 26 graden. De komende nacht koelt het af naar zo'n 17 tot 18 graden, dus een vrij zachte nacht. En morgen overdag hebben we wolkenvelden met af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. De aangevoerde lucht is een tikkeltje minder warm dan vandaag. Het wordt rond de 24, lokaal 25 graden. Op woensdag zien we flinke zonnige periode, ook een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En er waait een zwakke wind uit het noordwesten. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 16 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 25 graden. Op donderdag zijn er flinke zonnige perioden, weinig wolken, een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur van zo'n 27 tot 28 graden. Op vrijdag veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De minimumtemperatuur komt dan uit rond de 16 graden en de maximumtemperatuur zo'n 29 tot 30 graden. En dat geldt ook voor zaterdag. Veel zon, een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. Een nachttemperatuur van 17 graden en overdag wordt het maximaal rond de 30 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vanavond door agenten was neergeschoten op de Aalsdijk in Rotterdam-IJsselmonde had inderdaad een vuurwapen bij zich. Het wapen is gevonden en in beslag genomen en wordt onderzocht. Omstanders hadden de man zien lopen met zijn wapen en waarschuwden de politie. De verdachte reageerde niet op aanwijzingen van agenten en daarop schoot de politie in de lucht. De verdachte zette het op een rennen waarna de politie gericht schoot. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt en hij is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het optreden van de politie. Dat is standaard als de politie iemand neerschiet. ProRail gaat ervan uit dat er morgenochtend weer treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam en het zuiden. Er moet nog één storing worden verholpen en dat gaat vannacht gebeuren. Morgenochtend om 5:00 weet ProRail zeker of het treinverkeer weer op gang kan komen en zo ja over hoeveel sporen. De treinproblemen ontstonden vorige week maandag na een brand in een kabelgoot bij station Rotterdam Stadion. Zo'n 300 kabels zijn daarbij verwoest. Koning Willem-Alexander viert zijn 60ste verjaardag volgend jaar in Lelystad. Die stad bestaat volgend jaar ook 60 jaar. Het is de eerste keer dat Koningsdag in Flevoland is. Koninginnedag is in het verleden wel een aantal keer gehouden in de nieuwste provincie van ons land. Voor het laatst gebeurde dat in 2006 in Zeewolde en Almere. Hoe Lelystad de verjaardag van Willem-Alexander gaat invullen wordt in september bekendgemaakt. Dit jaar vierde de koninklijke familie in Dokkum Koningsdag. Oekraïne heeft met drones de grootste Russische olieraffinaderij aangevallen. De aanval op industriestad Omsk is een van de eerste aanvallen sinds het begin van de oorlog zo diep in Rusland. Omsk bij Kazachstan ligt op zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. Eerder vandaag maakte Oekraïne ook al bekend een grote olieraffinaderij te hebben bestookt. Al maandenlang valt Oekraïne Russische olieraffinaderijen aan. Rusland kampt daardoor met een tekort aan brandstof. Het weer, het is vanavond en vannacht overwegend helder. 17 graden is de minimumtemperatuur. Morgen hebben we periode met zon, blijft dan droog. 22 graden is het aan zee, landinwaarts 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levens